0: Goedemorgen. Het is 6 uur nieuws. Kerry van Loren.
1: Goedemorgen. Nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer die zat dus goed.
2: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Billie King.
3: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
1: En nu is het dus eigenlijk weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag die start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden.
0: Geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek toch in de file zou staan, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten. Goedemorgen. Music. Robbe Petitjean. De week is in 2. Wat zijn de plannen vandaag? Laat maar weten. Mijn plan? Damiano David op je loslaten. Staat klaar, the first time.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Het is woensdag 22 juli.
0: 8 over 6, goedemorgen. Remco Evenepoel die heeft gisteren onze nationale feestdag nog wat Belgischer gemaakt. Want hij won de tijdrit in de Tour de France en behaalt zo zijn tweede ritzege op rij. Hij kon uiteindelijk de nummer 1 in het klassement Pogacar op 28 seconden afhouden. En bewees nog maar eens dat Evenepoel de wereldkampioen is van het tijdrijden. Altijd goed, we zijn goed bezig. En Ruben van Gucht heeft gisteren gezegd, het zou zomaar kunnen dat hij ook gewoon tweede wordt in de Tour de France. En als Ruben van Gucht het zegt, dan is het meestal waar. De Cliff, die is er helemaal klaar voor. Cliff uit Leuven.
2: Goedemorgen Robbe. Mijn plan vandaag is gaan werken. Maar het positieve eraan is, het mag tot 10 uur en ik ben morgen en vrijdag thuis. Yo!
0: Dat is echt mijn favoriete accent van heel het land, zo dat Leuven, ik zijn Mergen. Heerlijk. Vanavond bij het Bunny trouwens in het Koning Boudewijn Stadion. Misschien ken je hem wel van zijn halftime show in de Super Bowl. Dat mocht hij dit jaar doen. En bij Bunny is ook al 4 jaar de meest gestreamde artiest wereldwijd. Met zijn Latino vibes. Ik heb ook net even gekeken op Ticketswap. Dat is waar je zo tickets kan kopen als je nog geen ticket gekocht had. Je kan daar wisselen van ticket. 28.000 mensen zijn op dit moment nog op zoek naar een ticketje voor Bad Bunny. Misschien ben jij daar wel bij. Mag je altijd iets laten weten trouwens. Succes ook vooral. 22 juli. Het wordt best wel een zomerse dag. En Calvin Harris, die remindt ons.

0: Na al die jaren ook eindelijk op Tomorrowland geraakt. Calvin Harris. We gaan even rewinden. Van dag op dag. Op 22 juli in de geschiedenis wordt Kate Ryan geboren. 6 jaar vandaag, dat is exact 46 jaar geleden. Gelukkige verjaardag, Katrien. Trouwens, haar echte naam, hè? Die heet gewoon Katrien. Ook op 22 juli in de geschiedenis. De eerste officiële autorace in de geschiedenis. Tussen Parijs en Rouen, dat is ook in Frankrijk. Maar de vraag is, was dat vroeger of later dan de geboorte van Kate Ryan in 1980? Mag je altijd laten weten, dan kan je meespelen voor bioscoopticketjes. Dit is Meteor, goedemorgen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we.
1: Met
0: ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Désenchanté, wat een begin van je dag. Kate Rhines is ook jarige vandaag. Ilke uit Waregem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Jij gaat straks nog Pilates doen, hè, voor je werk.
1: Ja, om 7 uur.
0: Wat, ik moet mij eens uitleggen, is dat hetzelfde als yoga? Ik weet dat oprecht niet.
1: Nee, het is niet hetzelfde, maar wat de verschillen exact zijn, weet ik ook wel niet. Want ik heb nog nooit yoga gedaan.
0: Ah ja. Maar Pilates, dat is niet zo met zo bepaalde moves. Is dat rustig? Is dat wild? Ik weet het.
1: Nee, dat is vrij rustig. Het is zo op een toestel. Het is reformer Pilates, maar dat is vrij rustig.
0: Ah ja. Op wat voor toestel?
1: Een carriage dat beweegt. Met zo'n rekjes voor de weerstand.
0: En hoe zit je daar dan op? Op handen en voeten? Ik kan me niet inbeelden.
1: Dat hangt af van de oefening. Op handen en voeten. Soms sta je daarop, soms zit je daarop. Het hangt er een beetje van af.
0: Oké. En het is echt een workout wel. Je bent echt wel moeder van.
1: Het is vooral voor je spieren. Het is niet dat het conditioneel super lastig is, maar je voelt het wel aan je spieren.
0: Volgens mij lijkt het dan in enigszins wel wat op yoga. Als ik het goed begrijp.
1: Kan.
0: Maar misschien wat minder zweverig, die Pilates. Ilke uit Waregem. Kate Rhines, is dat goede muziek om Pilates op te doen?
1: Ja, eigenlijk wel, denk ik.
0: Oké, goed. Ze is jarig vandaag, hè?
2: Dag op dag.
0: Want dag op dag, op 22 juli in de geschiedenis, wordt Kate Rhines dus geboren. We hoorden ze net nog, hè. Ook op 22 juli in de geschiedenis vindt de eerste officiële autorace plaats. Ze hadden dat nog nooit gedaan. Twee of meerdere auto's die tegen elkaar racen tussen Parijs en Rouen. Nu, was dat vroeger of later dan de geboorte van Kate Rhines uit 1980?
1: Ik denk vroeger.
0: En... dat denk jij absoluut juist. Hè. Leuke fun fact, dat was toen met elektrische koetsen. Dus elektrisch, dat hadden ze al. 16 kilometer per uur reden ze toen. Ik heb dat even opgezocht. Om dus die 126 kilometer die ze gedaan hebben af te leggen, hebben ze daar bijna 8 uur over geraced. Ik noem dat niet per se een race, maar goed, ja, dat duurde lang toe. Tweede opgave. Dag op dag veroorzaakt het monster van Loch Ness voor de eerste keer wereldwijd commotie nadat een koppel een gigantisch slangachtig wezen dat meer, dat Loch Ness, ziet inglijden. Maar was dat vroeger of later dan de eerste autorace in 1894?
1: Ik denk vroeger ook.
0: Nee, dat was dan weer later. 1933. Oh, ja. Toen heeft een koppel dat monster gezien ergens in... waar is dat? Schotland. Schotland is dat natuurlijk. We gaan naar de laatste opgave. Want dag op dag wordt zangeres Selena Gomez geboren. Nu, denk dat je deze wel gaat halen. Selena Gomez. Die haar geboorte, was dat vroeger of later dan dat koppel dat het monster van Loch Ness zag in 1933?
1: Later.
0: Uiteraard, want Selena Gomez die wordt 34 vandaag en niet 100 bijna. Ilke, twee vragen juist toch? Twee cinematickets komen jouw richting
1: super
0: uit. Dat is toch, daar kan je toch wel iets mee doen. Geniet ervan, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Geniet van je dag en doe wat Pilates, eventueel, op Selena Gomez of op dit.

misschien moet kroonprinses Elisabeth vanochtend wel sorry papi zeggen tegen Philippe. Ze staat op de voorpagina van het laatste nieuws met een pint in de hand. Misschien is ze er wel stevig ingevlogen gisteren op de nationale feestdag. Dat weten wij allemaal niet. Ze is nu waarschijnlijk nog haar roes aan het uitslapen. Dan komt hij straks naar beneden in het paleis. Staat er al een espressootje klaar. Met de kater van haar leven. Elisabeth toch. Goh.

0: Ja, dat kan altijd smaken in zo'n goede espresso. Het is 6:50. Lore, goedemorgen. Er komen nieuwe regels over zwemmen in open water. Wat weet jij daarover?
1: Ja, dat klopt. Vanaf juni volgend jaar wordt zwemmen in open water een recht. Je weet het, nu is dat verboden, tenzij dat het dus anders is aangegeven. Maar vanaf volgend jaar geldt dus het omgekeerde principe. Dan mag je overal zwemmen, tenzij het anders is aangegeven. Wel belangrijk, als je ergens het water induikt, is dat altijd volledig op eigen risico. En dan iets anders. Het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels wordt. Van Bommel staat dicht bij een akkoord met de Belgische Voetbalbond. Volgens analisten is dat een logische keuze. Van Bommel pakte de beker en de titel met Antwerp. Hij spreekt ook Nederlands en hij heeft als speler ervaring op het hoogste niveau. Hij zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden.
0: Dat nieuws pakt mij van
1: Bommel.
0: Ja, ik dacht dat wij blij waren met Rudy Garcia.
1: Nee, Rudy Garcia is ondertussen alweer vertrokken, hè.
0: Oeh, allee.
1: Ja, je pakte jezelf zo hard dat je niet meer kon klok lezen, had je het door?
0: Ja, ik weet het. Ik bedoelde 10 seconden voor 6:30, maar ik had gezegd 6:50.
1: Maar kijk, ik ben blij dat mijn nieuws je zo van de wijs is.
0: De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig en daarna meer opklaringen bij 24 graden. Nu heb ik gewoon jou weer nog eens gelezen. Zo van mijn melk ben ik. Ik moest het verkeerd doen. Allee, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat moest ik zeggen.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems.

sorry jongens, ik ben helemaal van mijn melk. Ik had het al wel gelezen van Rudy Garcia. Maar dan zegt Lore dat nog eens. En ik blijf dat erg vinden. Allee, ik bedoel, die heeft ons keiver gebracht. We hebben het hier niet genoeg over, denk ik. Ze maken hier een fout, hè. Ze maken hier een fout, hè. Dat Rudy Garcia, dat die niet verder kan gaan met onze rode duivels. Nee, jong. Mark van Bommel, nee, dat moeten we niet doen. Moeten we dat niet doen?

0: Ellen uit Brecht. Die zet zo meteen trouwens een plaat in onze Big Five van de zomer. Ons lijst met vijf beste zomerplaten ooit. Dat wil ook zeggen dat ze er één mag uitgooien. Een plaat die Ellen helemaal kapot gaat maken.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Q Music.
7: Q sounds better with you.

0: forever young. Milo en DJ-licious die stonden vorige week nog aan ons Q Beach House. Ook toch wel een potentiële zomerhit, die Forever Young. Ellen uit Brecht, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Robben.
0: Goedemorgen, we zitten met een probleem. Hè. We hebben hier 5 zomerse topplaten in de Big Five. Ik ga ze even overlopen, want ik vind ze eigenlijk allemaal 5. Alle 5 goed. Summer Jam zit in ons lijstje. Sube me la radio van Enrique Iglesias. This Girl van Kungs. Don't Let Me Down van The Chainsmokers. En dan hebben we ook nog Havana van Camila Cabello. Nu het ding is, Ellen.
2: Robbe's Big Five van de zomer.
0: De regels die zijn redelijk onverbiddelijk. Er moet iets ingezet worden. En dat ga jij zo meteen doen, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Wat ga je erin zetten?
1: Tje-tje-ritje. Ik ben zijn naam even kwijt.
0: Kan je dat nog eens herhalen? Dan kan ik het misschien vinden voor jou.
1: Tje-tje-ritje.
0: Tje-tje-ritje. Kan je het even zingen? Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ja, doe maar. Doe maar. Ja, Gustavo Lima, tuurlijk. Dit. Ah, heerlijk. Ja, tuurlijk dat lied.
1: Ja, zomers, ja.
0: Het zou wel zijn dat zomers is. Ellen.
1: Ja.
0: Dat wil ook wel zeggen dat er onverbiddelijk een plaat uit moet, hè?
1: Ja.
0: Wat mag er van jou uit?
1: Ik ga het graag This Girl eruit, Skanks.
0: Oei, waarom? Waarom moet dat eruit?
1: Ja, ik vind het niet zo, alleen in mijn oren niet zo zomers.
0: Nee. En kan je uitleggen waarom? Is het, ontbreekt er wat Spaans of zo?
1: Ja, dat kan ook, want Enrique vind ik ook wel geweldig.
0: Ah ja. Oké, maar kijk, het is zo, hè, er moet een plaat in, er moet een plaat uit. Ja. Ik zal ze even kapot maken voor jou. Hè? Dag Kongs, dag This Girl. Gedaan ermee.
1: Ja.
0: Ga je meezingen met Gustavo Lima?
1: Ja, tijdelijk toch waarschijnlijk, want die wordt er misschien ook weer uitgestemd.
0: Ja, het is dat.

als je een songtitel niet weet, en je weet ook niet hoe het nummer heet, mag je het altijd zingen, hè? Gustavo Lima, de Braziliaanse god, en Ellen, die zijn het. Misschien wordt het ook weer uit de Big Five gestemd. Ja, dat kan, hè. Want heb je dat nu gehoord en denk je, oei, nee, dit zo, die tja, dat mag niet in die Big Five van de zomer zitten. Ik wil dat daar iets anders in staat. Dat kan altijd, hè. Jij mag laten weten wat jij erin wil. Een zomerhit van dit jaar bijvoorbeeld, dat is een optie, er zijn er wel wat, hè. Die Die bijvoorbeeld. Of Magnetic van de Bauza. Zowel Die Die als Magnetic stonden al eens in de Big Five. Maar dat mag, hè. Je mag een plaat er opnieuw inzetten. Dat kan er een tweede keer inkomen. Het is op het einde van de zomer dat we de 5 toppers overhouden. Dus van mij mag dat daar terug in. Dit is ook zo'n zomerhitje. Edge of Desire. Van Jonas Blue hoor je ook overal opduiken. Jouw ultieme zomerplaat, die mag je droppen in de Q-app. En dan mag jij morgen misschien wel mee die Big Five bepalen. Dit is Kamerad, Be Mine. Goedemorgen.

10 voor 7, het wordt een mooie dag, lieve kameraden. Tina uit Beringen. Je gaat met heel het gezin naar de kust genieten van. Het beste moment van afgelopen week was trouwens Robbie Williams die live op tv een interview doet en dan een muntje, een stukje mentos of zo, uit zijn mond haalt en het op zijn voorhoofd plakt, omdat hij niet weet wat hij er anderen mee

0: dat is echt zo'n nummer dat tot de laatste noot moet, hè. Lady Gaga. Always remember us this way. Het is 3 voor 7 al. Zat er net al in het nieuws. Maar ik vind het wel zot, vanaf 1 juni volgend jaar mag je in zowat alle vijvers en waterlopen zwemmen in Vlaanderen. Misschien wel een goede maatregel, want het gaat volgende week weer warm worden. Er zijn wel wat dingen waar je op moet letten, hè. Niet alle waterlopen zijn even proper en het is redelijk hard op eigen risico. Belangrijk om nu ook al te weten is dat er aan de kust niks gaat veranderen. Daar mag je nog altijd niet zwemmen buiten de bewaakte zones. En ik wist dat zelfs niet. Ik dacht dat dat wel mocht. Straks trouwens.
1: Straks bij Robbe Petitjean.
0: Een terugblik op de nationale feestdag in Oostende. En ik ga je ook uitleggen wat je moet doen om een reis naar New York te winnen. Dankzij Spider-Man Brand New Day, dat is die nieuwe film. En ook nu al, op voorhand, geef ik een spoiler alert. Niet voor die film, ga niks spoilen, maar voor iets anders.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
0: Het is iets voor 7 nieuws, krijg je van Lore.
5: Goedemorgen. Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
6: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. Hè. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
5: Hou dus altijd rekening met de boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. Nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware brand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten. En de sfeer zat goed.
7: Hier is een geweldige sfeer. Echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxime. Echt geweldig, Billie Jean.
8: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone. Dat is gewoon het beste wat België kan.
5: En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
9: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld in Nederland.
5: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden.
0: Ja, oké, okay, goede argumenten rond Van Bommel. Ik ben ook niet tegen, maar ik vind het gewoon nog altijd triest voor Rudy Garcia. Ik mag dat vinden. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
1: Music. Robbe Petitjean.
0: Fijn verder opstaan. Doe met het zomerhitje van Jonas Blue, Edge of Desire, na Mark Ember. Good to be. Goedemorgen.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 22 juli.
0: Ja, die WK-gekte, die blijft maar duren. Nu in de vorm van boxershorten van het merk 6PM. Ik heb ze eens bekeken. Vooral nu niet zo speciaal, maar dat is blijkbaar het merk dat Lamine Yamal van Spanje droeg tijdens de WK-finale. En dat heeft blijkbaar zoveel, heeft hij dat in beeld gebracht, dat ze door zijn shirt zo wat omhoog doen, dat is zo wat zijn ding. Die draagt ook zo altijd een veel te grote broek. Dus je ziet altijd zijn boxershort. En dat is zo vaak in beeld gekomen, die 6PM, dat het Duitse bedrijf dat daarachter zit, de bestellingen sinds die finale, niet meer kan bijhouden. En ik lees in alle kranten dat Marijn de Valk afscheid neemt van Baltasar Boma. Hij gaat dat kostuum niet meer aantrekken, zegt hij. Meer nog, hij zegt in het interview, eigenlijk heeft de rol van Boma mijn andere, wat meer artistieke werk, zoals mijn muziekcarrière, volledig overschaduwd en zelfs een beetje verknoeid. Kampioen. Goed, het ding met de kampioenen is, tot het einde der tijden ga je dat een hele zomer lang op tv kunnen zien. Baltasar Boma, dat was ook een soort vat vol wijsheden. Baltasars doordenkers.
2: Je mag het vel van de olifant niet verkopen voor alleen dat hij verdronken is, hè?
0: Zou dat kunnen doen. Goedemorgen, dit is Macklemore. Let's go! Ik hoop dat je een fijne ochtend tegemoet gaat. Je mag altijd weten wat jij doet met je dag. Oké. Okay.

0: is ondertussen 7:15 en ik dacht dat ik heel de zomer vroeg op moet. Maar Hilde uit Overmeren, die is voor het werk al wakker van 2 uur. Hilde, toch, dat is gewoon diep in de nacht. Zot. Zie, kan jij straks Jeff wel uitdagen? Want straks mag 1 luisteraar dat doen. Wie? De Jeff. Jeff, die heeft gisteren zo goed gequizd in de grote Spider-Man-wedstrijd. We sturen jou misschien wel naar Tom Holland, of Tom Holland achterna, naar New York dus, of naar Holland. Dat kan ook. Dat is ook tof. De Jeff, die kan nog worden uitgedaagd, dat doe je, door de echte naam van Spider-Man in te spreken via de Q-app. Niet Tom Holland, hè? Ah, nee. In de films heeft Spider-Man, het personage, een echte naam. Die nieuwe Spider-Man-film trouwens, Brand New Day, wat weten we daarover? Niet heel veel. We weten dat iedereen vergeten is, hè, de echte naam van Spider-Man. Dat hij een solo bestaan leidt nu. En dat hij geen vrienden of familie meer heeft die weten wie hij is als gewone sterveling. Heel veel meer weten we dus niet over die film. En dat is op zich wel zot. Want Tom Holland, de acteur die Spider-Man en speelt, die spoilt normaal superveel. Die geeft altijd dingen weg in interviews. Soms dingen waar mensen zot van worden. Zoals dat Spider-Man in de ruimte zou gaan vechten in een film, dat heeft hij ooit gespoild. Of dat Spider-Man een trilogie ging worden, dat heeft hij ooit gespoild voordat officieel geweten was. En dan schaamt hij zich ook.
1: I'm gonna get in so much trouble now. Oh no!
0: Maar nu heeft hij niks gespoild. Ze zetten nu ook vaak een soort babysitter naast hem. Iemand van de andere, van de cast die dan kan ingrijpen wanneer Tom Holland weer te veel wil vertellen. En dat werkt blijkbaar. Maar toch vreselijk. Dat is afschuwelijk. Mensen die heel de tijd van alles spoilen. Ik vind dat afschuwelijk. Ik haat spoilers. Ik doe dat niet. Ik let daarop. Ik ga nu wel 1 spoiler geven. Je hoort zo meteen Galantis. Maar dat valt mee.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
6: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
7: Vanavond bij VTM, feest à volonté. Maar André doet niet mee in B&B zoekt lief. En bij VTM 2 wachten ze in Blackpool gefocust op alweer een World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Na 8 uur is er weer de grote Spider-Man-wedstrijd. Jij kan een reis naar New York winnen. En ik vind het belangrijk, we hebben het veel over die film, dat ik niks spoil voor jou. Niks, want ja, dat is niet leuk, hè. Jens uit Tieltwingen, die heeft in de Q-app laten weten, er heeft iemand ooit het einde van Harry Potter gespoild. Het absolute einde, wat er helemaal op het einde gebeurt. En ik was echt super kwaad. Ik snap dat, Jens. Want er is niks erger dan spoilers. Die kunnen echt je dag compleet verpesten. Een paar jaar terug moest ik werken, 's avonds laat. En er was toen de finale van De Mol. Ik was gigantisch into dat ene seizoen. Maar ik moest laat doorwerken. Denk op een zondag en ik had niks gezien. Ik had bewust geen Instagram geopend, geen socials. Ik stap de auto in. Het radionieuws van 11 of van middernacht of zo begint. En die vertellen gewoon op het nieuws als allereerste bericht de naam van De Mol. Ik vond het verschrikkelijk. Ik heb liggen schreeuwen. Ik heb die finale zelfs niet meer gekeken uit pure frustratie. Je doet dat niet, iets zo hard spoilen. Hopelijk jou nog nooit overkomen.

zo goed die Sienna Spyro. Material Lover. Spoilers. Het is irritant, hè? We moeten daar eens een soort spoiler alert voor geven. Ik heb het zelf ook ooit gedaan, hoor. Zelf na de Masked Singer ooit hier op Q gezegd wie er achter een masker zat. De luisteraars waren niet zo tevreden. En ik snap dat. Ik snap dat. Het is niet plezant. Run.

0: Tot dan, home. Het is 7:30. Loren, zwemmen in open water, dat wordt een recht. Maar wat betekent dat?
1: Eigenlijk mag je dan echt overal in Vlaanderen zwemmen. Dus in rivieren, waterlopen, meren of vijvers. Tenzij dat het dus anders wordt aangegeven. Dat is dus het omgekeerde van nu eigenlijk. Nu is het verboden om ergens in het water te springen, tenzij dat er dus een zwemzone is. Wel opletten, als je ergens in een vijver duikt, is dat echt volledig je eigen verantwoordelijkheid. Je moet dus rekening houden met stroming, de temperatuur van het water, blauwalgen of eventuele bootjes die passeren. En dan de zware bosbrand in de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, die breidt snel uit. De brand die brak gisteren uit en die heeft nu al meer dan 1700 hectare natuur verwoest. Zeker 400 mensen werden er al geëvacueerd. Zo'n 2300 gezinnen die zitten ook zonder stroom. Er zijn in totaal 6 mensen die te veel rook hebben ingeademd, 4 brandweermensen. En ze moesten naar het ziekenhuis. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om die brand toch maar onder controle te krijgen.
0: Jonas, het weer, wat geeft dat vandaag?
2: Ja, vandaag is toch wel de mindere dag van de week. Dus we krijgen veel wolken. Het zal dikwijls grijs zijn. En er kan af en toe ook een beetje lichte regen uit die wolken vallen. Vooral over het noorden van het land is dat het geval. Pas aan het eind van de dag verschijnen er wat opklaringen. En dat bij temperaturen vandaag rond zo'n 21 graden. En dan morgen dan gaan we met veel wolken starten. Ook een paar buitjes mogelijk, vooral in de voormiddag. Na de middag dan verschijnen er wat opklaringen. Blijft het ook droog. Het wordt iets warmer dan met zo'n 24 graden.
0: Geen files trouwens op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life.

0: Faithless en Bibi Rexha, New Religion. Spoilers, dat is om zot van te worden, hè. Zware en Niels uit Overmeren.
1: Hallo, goedemorgen Robbe.
0: Goedemorgen.
1: Inderdaad.
0: Wat is er bij jou zoal gespoild? Dingen waar je naar uitkeek en dat, ja, die dan de moeite niet meer waren?
1: Nou, wel, ik was eigenlijk deze zomer een beetje van plan van het WK te proberen volgen, maar dan uitgesteld omdat de meeste matchen 's nachts waren.
0: Ja.
1: En na de tweede wedstrijd, dat eigenlijk dan de eerste was 's nachts, had ik dat geprobeerd, maar ik hoorde dan, ik had alles vermeden, social media, het laatste nieuws en al. En ik zette mijn radio op en ik hoorde eigenlijk op Q-Music al de uitslag.
0: Ah, oei, sorry. Ja, kunnen we dat nog goed maken op een of andere manier?
1: Oh, als ik nog mag meedoen aan de Spider-Man-wedstrijd, zou dat wel lukt.
0: Oeh, Niels. Maar ik vind jou nu al een sympathieke knul, maar ik mag je niet voortrekken. Je gaat moeten meedoen via de app. En het computer, ja. De computer kiest dan, hè. Dus zo werkt het. Maar goed geprobeerd wel, Niels. Nog dingen die ooit verknald geweest zijn bij jou door spoilers?
1: Eigenlijk, veel Marvel-films. Er staan ook al veel plotten op internet. Als je die direct gezien hebt, dat is echt verschrikkelijk. En ja, dat is wel ook een beetje zuur dan, omdat je dan uitkijkt naar films. Maar dan weet je eigenlijk al een stukje wat er gaat gebeuren.
0: Maar ja, tuurlijk.
1: Of dat er gaat inkomen, of ja, dat is wel.
0: heb je een tactiek om dat te vermijden?
1: Het is echt moeilijk geworden. Hè. Als je Facebook opendoet tegenwoordig, dat wordt zo... voorgestelde pagina's en al, waar dat op komt. Dus het is echt wel moeilijk geworden om iets te vermijden. En daardoor heb ik eigenlijk wel een ander tactiek. Gewoon met een openingsdag, als de film uitkomt, gaan kijken. Want gelijk voor Spider-Man volgende week, en met mijn tickets al besteld, dat ik zo weinig mogelijk spoilers eigenlijk al te pakken krijg.
0: Maar rond Spider-Man, ik heb mijn best gedaan, ik heb niks gespoild, hè.
1: Nee, tot nu toe is het goed. Maar ja, zou je er zelf ook al veel van weten van de film? Anders moet je het mij zeggen.
0: Ja, nee, Niels. Ik ga je niet voortrekken in deze wedstrijd. Hè. Laat dat even duidelijk zijn. Niels, is het een idee dat we dat gewoon... Hè, dat we zo altijd een spoiler alert geven? Altijd zeggen van, pas op, komt een spoiler aan.
1: Nou, dat zou wel nog goed zijn.
0: Ik stel een geluidje voor op de radio. Wat dacht je van een dolfijntje? Als je dat hoort... Dan komt er een spoiler aan. Superduidelijk. Goed?
1: Ja, het zou nog grappig zijn ook. Ja.
0: Ah, wel, bij deze.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspeech.
3: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik al de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
3: Oh.
2: Ja!
3: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is De Vos Lemmes.

0: Kygo en Save My Love, gisteren feest in Oostende. Vonkelen en vuur, tijdens het vuurwerk. Wat je hoort, de Q Party Band. Die stonden voor het eerst samen op een podium. Het was meteen dat van het Q Beach House. De Q Party Band, dat is Silke van bij ons op de redactie. Samen met Q-DJ Doreen en ook Gio Kemper, de danser en performer. Ik had mijn diensten trouwens ook aangeboden. Want ik speel redelijk goed ukulele. Maar dat wouden ze niet, dat hoefde blijkbaar niet. Gisteren voor het eerst die Q Party Band aan het Beach House. Voor hun allereerste show ever. Meteen dus op dat grote podium. Dat is altijd spannend, maar na afloop kwam er gelukkig een heel vrolijk voiceberichtje binnen in de inbox hier.
1: Oh my god, Robbe, dit was zo leuk. Je hebt iets gemist, man.
2: Ja, je hebt echt iets gemist, sorry.
3: Ja, en jij nu ukulele vooral.
1: Oh ja, dat had eigenlijk nog wel gepast, niet?
2: Ja?
1: Nee.
3: Misschien.
1: Nee, oké. Okay. Maar jij bent beter in opstaan.
2: Kijk, dat is ook een kunst.
1: Maar er was zoveel publiek, het was zo leuk. Zit er ook zand in jullie schoenen?
2: Ja, heel
3: veel.
2: Wel,
3: ja.
1: Maar kijk, wij gaan goed slapen, denk ik.
3: Ja, en Robbe, groetjes daar. Goed opstaan.
2: Ja, en de volgende keer er gewoon bij zijn, hè.
1: Ja, alsjeblieft. Zeg, hé, wat is nu een beetje slaap tegenover deze sfeer?
2: Exact.
1: Bye!
3: Hoi!
0: Ik vind me echt geflatteerd dat mijn enige talent opstaan is. Pas op, dat is iets simpel, hè, opstaan. Dus het is een kunst. Hopelijk snel nog eens te zien, de Q Party Band. Dit is Blue. Yo.

0: goede afspraken maken, goede vrienden. Ik heb daarnet afgesproken met luisteraar Niels om te waarschuwen bij spoilers. Met een kleine soundeffectje. De spoiler alert, dolfijn. Daar is hij weer. Het enige dat ik ga spoilen, is dat jij goed moet luisteren en goed moet opletten. Want...
1: ga naar Tom Holland of naar Holland.
0: Spider-Man Brand New Day, die gloednieuwe film, komt eraan. Ik heb even gerekend, hè. De laatste Spider-Man film die is uitgekomen op 15 december 2021. We zaten nog half in corona. 1680 dagen geleden, jongens. En in België moet je nog wachten tot 29 juli, bijna, om de nieuwe film te gaan checken. Volgende week woensdag is dat, dus nog 7 dagen. In verhouding met hoe lang het geduurd heeft, is het nu dus echt niet lang meer voor je Spider-Man Brand New Day kan gaan checken in de bioscoop. Je kan echt aftellen nu. En we tellen samen af op een heel epic manier. Want één superfan gaat op vakantie naar New York. Naar het Spider-Man universe waar alles zich afspeelt. En dan kan jij even de friendly neighbor zijn van Tom Holland, a.k.a. Spider-Man. Maar, spoiler alert, het kan ook, last minute, een weekendje Holland worden. Dat wordt trouwens later deze week nog duidelijk. Ik ben op zoek naar die ene superfan en daarom spelen we deze week een spel. En voor dat spel heb jij kennis nodig van 3 zaken. Spider-Man, New York en Holland. Nederland dus. Gisteren viel luisteraar Jana helaas af. In welke maand valt Koningsdag in Nederland?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Mee.
0: Het is fout, Jana. Het juiste antwoord was april. Ik geef het maar even mee. Spider-Man, New York en Holland. Dat zijn 3 thema's waar je iets van moet afweten. Je kan je nog even voorbereiden, hè, als je straks wil meespelen. Dit is Justin Timberlake.

0: Lolle Young en Messi. Ik denk dat ze het nog altijd spijtig vindt dat Engeland het WK niet gewonnen heeft. Lola Young is een diehard supporter. Hè?
1: Straks bij Robbe Petitja.
0: Niet verschieten, maar na 8 uur hoor je Gert Verhulst en James Cook met hun nieuwe single. En ik ben razend. Dat nummer maakt mij razend.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
0: 2 over 8, Lore is er met het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij dat het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
4: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. Hè. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
3: Hou dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of bijvoorbeeld blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6.600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
5: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7-8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
3: Amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag zelfs nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
3: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sebastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden.
0: Ja, ik vind het erg. We mogen jullie reactie niet laten gaan, maar het is te laat. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens zou stilstaan, dan gaat het gelukkig niet lang duren.
1: Music. Robbe Petitjean.
0: We duiken in goede zomerse plaatjes. Yes, Jelly Roll die komt eraan. Dat is altijd een goed begin van je dag. I'm good.

0: Het is woensdag 22 juli.
1: Hallo, goedemorgen. Het is 12 over 8. En de saxofonist Plas Johnson die is overleden. En je denkt nu, wie? Wie is dat in godsnaam? Waar heeft hij het over? Je kent de man misschien niet, maar je kent zijn werk sowieso. Het is de saxofonist van... Voilà. Plas Johnson, die naam ga je nooit meer vergeten. De man is trouwens 94 jaar geworden. Het is vorige week al gebeurd, maar het is nu bekend geraakt. Plas Johnson, rest in peace. Wat een sexy saxofoon.
0: Vandaag in het Q-Beach House.
1: Is er iets plezant te doen? Workshop iced coffee maken. Een verfrissende cafeïne shot. Wat doe je daar dan bij? Beetje melk, beetje ijsblokjes. Echt, er is niks beter in de zomer. Om 4:30 in de namiddag is er misschien nog iets beter. Want dan is er een optreden in het Q-Beach House, op ons podium, van niemand minder dan Gert Verhulst. Jawel, Gert. Niet met Samson, dat is al heel lang geleden. Maar Gert heeft een nieuwe beste vriend en die heet James. En die twee die hebben een zomersingle gemaakt. En die klinkt zo. Madi Wodo. En van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Madi Wodo. Ik ben kwaad. Echt waar, ik heb dit nummer gisteren voor het eerst gehoord, volledig uitgeluisterd ook. En dat bleef plakken in mijn hoofd. Ik ben ermee gaan slapen. Het was alsof Gert en James naast mij in bed lagen. Ze hebben het toch weer geflikt. Even onze oren spoelen met wat Bruno Mars. En als jij goesting hebt in wat Madi Wodo, moet je naar het Beach House trekken. Want Gert en James die gaan er zijn. Dit is Bruno.

0: zegt in de queue-up, je mag altijd spoilen wie er op het Sunset Concert komt op 31 juli. Ah wel, nog eens Gert en James. Echt waar. Nee, is niet waar, tuurlijk niet. Die komen vanavond. Alleen vanmiddag eigenlijk. Madi Wodo. Dat heeft dus heel de avond in mijn hoofd gezeten, hè.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day. Een citytrip naar New York.
0: Eén luisteraar, die gaat naar New York en schuift elke dag door naar de volgende dag. Tenminste, als hij het een beetje goed doet, hè, tot de ultieme survivor overblijft. Gisteren bleek Jeff uit Aalst de sterkste. Jeff, hallo.
2: Hey, dag Robbe.
0: Jij hebt de sympathieke Janen naar huis gespeeld door bijna niks te doen, hè. Hoe komt dat? Wat heb jij niet moeten doen?
2: Ja, klopt. Ik dacht dat zij geen vier vragen zou kunnen beantwoorden. Ik had het ook juist.
0: Ja, je hebt juist gegokt. Want de persoon die het hoogst inzet, die moet het spel zo meteen spelen. Straks is het trouwens aan jou, Jeff, om het openingsbod te doen. Je hebt een uitdaagster. Het is Marie-Laure uit Ingelmunster. Hallo, Marie-Laure.
3: Hey, goedemorgen, Robbe.
0: Hallo, jij daagt Jeff uit, dat is gewaagd. Maar je bent zelf ook een grote Spider-Man-fan, dus dat komt sowieso goed, hè? Je hebt alle superheldenfilms die er bestaan al meerdere keren gezien. En blijkbaar telkens ook in de volgorde waarin ze uitgekomen zijn, maar ook in chronologische volgorde, met tijdlijnen en toestanden. Ik moet dat even uitleggen, Marie-Laure.
3: De films komen uit wanneer dat ze uitkomen, maar natuurlijk is er in de Marvel Cinematic Universe is er gewoon een soort tijdlijn waarin dat je die kunt volgen. Niet in de volgorde dat ze uitkomen, maar je moet die dan op die chronologische volgorde kijken en dan kunnen ze de mooie rode draad wel tussen alle films zien.
0: Ja, en Spider-Man, heeft die een speciaal plekje in je hart?
3: Ja, dat is eigenlijk de eerste superheldenfilm dat ik ooit heb gezien, samen met mijn neef. Dus daar is eigenlijk die liefde voor al die superheldenfilms al ontstaan.
0: Oké. Het heeft de band tussen jou en je neef sterker gemaakt. Is het je neef die je dan wil je meenemen naar New York?
3: Ik zou liever mijn vriend meenemen naar New York.
0: Ja, maar dan kan je neef misschien nog een ticketje kopen, hè?
3: Hij is al in New York geweest vandaag.
0: En jullie nog niet. Goed, dan zou het maar eerlijk zijn dat jullie met z'n tweetjes gaan, hè. Het bieden begint nu. De persoon met de hoogste inzet, die speelt dus zometeen het spel. Jeff, jij mag beginnen met bieden, hè. Hoeveel vragen denk jij zometeen achter elkaar juist te kunnen beantwoorden?
2: Ik zou beginnen met 3.
0: Marie-Laure, ga je daar nog boven met een hoger bod?
3: Ik zou er 4 willen proberen.
0: 4. Jeff, wat doe je?
2: Ik ga toch weer passen.
0: Je gaat weer passen. Het zijn dus vragen over Spider-Man, over Holland, het land Nederland. En ze gaan natuurlijk ook over New York, waar jullie misschien wel naartoe kunnen gaan. Kom het zo meteen te weten.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Zara Larsson en Lush Life terug populair dankzij TikTok, hè?
1: Ga naar Tom Holland of naar Holland.
0: Jeff uit Aalst, hallo.
2: Hey, hallo.
0: Marie-Laure uit Ingelmunster, ook hallo.
3: Hey, hallo. Hey.
0: Een van jullie komt zo meteen nog een extra stapje dichter bij een reisje naar New York. Tom Holland achterna dus. Of een reis naar dat andere Holland, naar Nederland. Dat kan ook. En dat is ook mooi, hè, Jeff? Dat is toch ook gezellig, Nederland?
2: Zeker.
0: Je kan er van alles zien. Tulpen, windmolens, dingen die niet mogen. Jullie zijn allebei nog in volle spanning, hè? We komen zo te weten of jullie een juiste inschatting hebben gemaakt over jullie kennis van Spider-Man, New York en Holland. Marie-Laure, je hebt het hoogste bod gedaan. Jij speelt. Hoe zit het met de zweethandjes?
3: Niet zo goed momenteel, maar...
0: Oei.
3: Okay. Ik doe mijn best.
0: Kijk, ik ga het even uitleggen. Je krijgt van mij 4 vragen. Als je een fout maakt, dan gaat Chef door. Als je de 4 vragen juist hebt, speel jij morgen gewoon verder. Je krijgt 5 seconden per vraag. Je moet binnen die 5 seconden echt wel geantwoord hebben, anders is het sowieso fout. Maar als je ergens wilt pauzeren of zo, ook geen minuten lang, hè, maar als je ergens zoiets hebt van, amai, ik heb voor wat rust nodig, zeg het, hè. Het mag, hè.
3: Komt goed.
0: Allee, gaan we erin vliegen dan?
3: Ja, zeker.
0: Dit zijn jouw 4 vragen. In welk stadsdistrict van New York is Peter Parker geboren en getogen?
3: Queens.
0: Queens is juist. Eerste vraag is al in de pocket. Tweede vraag. Welke bekende luchthaven in New York is vernoemd naar een vermoorde Amerikaanse president?
3: JFK, John F. Kennedy.
0: Dat is ook juist. JFK Airport. Derde vraag. Je krijgt er 4, dit is al je derde. Welk Hollands ex-kadietje vervangt Marten momenteel tijdens haar zwangerschap?
3: Oei. Nee. Geen idee.
0: De tijd zit er.
3: Klaasje.
0: Oh, het was...
3: Nee,
0: het was buiten de tijd.
3: Shit. Oh, sorry.
0: Nee, je mag vloeken. Jeff.
2: Ja.
0: Je weet wat dat wil zeggen, hè?
2: Ja, ik ben heel blij, maar ben ik...
0: Volledig goed ingeschat. We horen je morgen opnieuw, want jij schuift door. En als jij nu thuis denkt, amai, ik wil Jeff uitdagen in zo'n duel, stuur dan even de echte naam van Spider-Man door... via een audioberichtje.
1: Dit is deze week de Q Top Schijf.
4: Marshmallow en Cassie Ballerini. Another drink.

0: ik heb zo te doen met onze Marie-Laure. Die had zich zo goed voorbereid. Maar ja, ze is gestruikeld over een vraag over Holland. Hè, over Marten van Kadri. Dat kan gebeuren. Laure, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Je hebt cijfers en toch wel pittig over agressie tegen Vlaamse ambtenaren. Wat is dat juist?
1: Ja, inderdaad. Ja. Vorig jaar waren er in totaal iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van maar liefst 63% tegenover het jaar ervoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om beledigingen, bedreigingen en psychisch geweld. Bevoegd minister Krevits die belooft dus in te grijpen. Bijvoorbeeld, als je je agressief gedraagt tegen een adviseur of tegen een Vlaamse ambtenaar, dan krijg je tijdelijk geen advies of premie meer. En als je je misdraagt tegenover een hulpverlener, dreig je bijvoorbeeld je begeleiding kwijt te spelen. En het probleem met de lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem, dat zal nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Misschien heb je het zelf al gemerkt na een lange reis, maar sommigen moesten tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. En dat komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Binnenlandminister Quintin die beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid.
0: Allee, dat belooft. Ik moet straks mijn zoontje en vriendin gaan ophalen aan de luchthaven. Hoe ga ik daar 3 uur staan? Hoor?
1: En van waar komen ze?
0: Portugal.
1: Nee, dan niet, hè, want dan hebben ze geen paspoortcontrole. Dat is een voordeel.
0: Maar jij weet alles. Kijk. Jij bent zo slim, Laure. En
1: nieuws,
0: ik zo dom.
1: Hè?
0: Dat is het nieuws. Hè. Dat is het nieuws en dat is het verschil tussen ons. Jonas, jij weet ook heel veel, vooral over het weer. Hoe zit het vandaag?
2: Vandaag toch wel veel wolken, hè. Dus het gaat vaak grijs zijn. Het gaat ook een beetje lichtjes regenen, vooral over het noorden van het land. Maar op vele plaatsen gaan we het ook gewoon droog kunnen houden. Aan het eind van de dag wat opklaringen, vooral over het westen van het land. En het is ook iets koeler dan de voorbije dagen. We halen maximaal 22 graden in het binnenland, 20 graden aan zee. En dan morgen dan gaan we met veel wolken ook starten. Een paar lichte buitjes, vooral in de voormiddag. Maar na de middag dan gaat het toch wel mooi opklaren. Uiteindelijk wordt het morgen namiddag nog best zonnig weer, bij dan 24 graden. En de dagen nadien dan gaat het nog wat warmer worden. Hè. Vrijdag gaan we naar zomerse temperaturen rond 25 graden. En na het verdwijnen van het ochtendgrijs wordt het best mooi met veel zon. En zaterdag, dat belooft echt wel de mooiste dag te worden van de komende periode. Met dan temperaturen tot 28 graden. En ik verwacht ook dan toch wel een mooie zonnige periode tegen zondag. Dan zou de kans op wat regen kunnen vergroten.
0: Voilà, het wordt een prachteditie van dat tweede weekend van Tomorrowland. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens op een andere plek of zo in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodem.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Heel veel mensen zijn aan het genieten van een fijne vakantiedag, maar het kan niet anders dan dat er ongetwijfeld ook heel veel mensen aan het werk zijn. Ik wil graag weten wat jij doet van job, waar je voor bent opgestaan. En ik ga dat zo meteen proberen raden aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Klein voorbeeldje, vorige week had ik een advocaat aan de lijn. Heel boeiend trouwens wat hij allemaal deed. Maar die hoort vaak als vraag, kan jij 's nachts nog wel slapen? Tja, je hoort veel als advocaat. Zo'n vragen, die wil ik graag binnenkrijgen. Want anders kan ik het niet raden. Hè. Een cryptische vraag. Als antwoord op de vraag wat jij het vaakst hoort als je zegt wat je voor job doet.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
1: VTM, kleurt je dag.

0: Another N54 Ultra. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robben. Goedemorgen,
0: Jordi uit de Haan. Ik ga al een sneaky vraag stellen vooraf. Ben je vroeg opgestaan vanochtend?
1: Zeer vroeg terug.
0: Zeer vroeg. Oké.
2: Voor welke job sta jij op?
0: Ja, ik krijg straks 30 seconden om ja-nee-vragen op je af te vuren. Maar ja, ik kan nu ook al stiekem wat dingen vragen. Hè. Jordi, heel vroeg opgestaan dus voor de job. Wat is de meest gestelde vraag wanneer jij vertelt wat jij doet van werk?
1: Zeg, Jordi, de mensen verzamelen de raarste rommel zeker?
0: Oké. Okay. Zeg, Jordi, de mensen verzamelen de raarste rommel zeker? Is het iets met poetsen?
1: Nee.
0: Is het met opruimen? Ruim jij op?
1: Ja.
0: Oké, jij ruimt op voor zo Marie Kondo-style. Jij bent zo'n jij organiseert dat dan bij mensen?
1: Nee.
0: Wacht, wat zeg je? Eén? Nee?
1: Nee.
0: Ah, met een N, ja. Shit, tijd aan het verliezen, hè. Sta je op rommelmarkten?
1: Nee.
0: Ah, organiseer je rommelmarkten?
1: Nee.
0: Tweedehandswinkel? Werk je in een vintage?
1: Nee.
0: Oké, okay. Ja, de 30 seconden zijn om en ik heb het niet. Als er mensen zijn die weten wat Jordi doet van job of die het denken te weten, mag je altijd iets laten weten. Ik ben heel benieuwd nu. Ik weet het echt niet.

0: vaak. Ik weet het nog altijd niet. Jordi.
1: Yes, yes, yes.
0: Er zijn wel mensen die denken dat ze het weten, hoor.
1: Ah, zeg, ik ben benieuwd.
0: Ah, wel, ik zal het eens overlopen wat er hier allemaal binnengekomen is.
1: Yes, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ria die zegt huisvuil ophalen. Is dat het?
1: Huisvuil, ja. Ik haal geen huisvuil op in de zin van geen vuile zakken. Dat wel niet.
0: Ah, ja.
1: Maar het komt in de buurt.
0: Oké. Okay. Het is verhuizer, vraagt Lien Siet Heuvel.
1: Nee, geen verhuis.
0: Een containerpark? Een kokje van
1: rond? Yes. Iets. Ja. Begint in de buurt komt. Maar ik werk niet op een containerpark.
0: Ah. Oké. Okay. Vicky uit Schriek, die zegt huis leegmaken na een overlijden bijvoorbeeld. Is dat het?
1: Vicky, klopt. Echt? Klopt. Ah, helemaal. Cool. Helemaal.
0: Okay, ja,
1: klopt.
0: Vandaar dus dat mensen zich afvragen of mensen veel brol hebben. Wat kom je dan zoal tegen?
1: De raarste dingen. Ik heb ooit in een leeghaling een box met dvd's tegengekomen met raar materiaal op. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp absoluut wat je bedoelt. Maar zo van het jaren 80 materiaal en zo.
1: Ja, voilà, zoiets. Oh. Inderdaad. Ja, is cassettes met leuke films op.
0: Ja. Heb je ze bijgehouden?
1: Nee.
0: Wat doe je daar dan mee?
1: Niks, dat is allemaal in het containerpark. Ah, ja. Ik ben in feite een klein bedrijfje gestart, genaamd Jordi Ruimt Op. En wij halen inderdaad huizen en appartementen leeg na overledens. En wij doen ook containerparkservicen aan huis.
0: Oké, maar dat is wel handig. Want daar is wel vraag naar, toch?
1: Is heel veel vraag. Ja, inderdaad, klopt.
0: Ben je al waardevolle dingen tegengekomen?
1: Nee, voordien kijkt de familie meestal wat dat het waardevolste is.
0: Ja, en dan blijf jij achter met een hele doos.
1: De letterlijke rommel. Ja, de meubels, de inboedelkleren. Noem maar op eigenlijk.
0: Visie jaren 80 porno.
1: Ja, voilà, bijvoorbeeld.
0: Oh, Jordi, toch. Doe je dat helemaal alleen?
1: Nee. Mijn vrouw helpt heel goed mee. Mijn papa helpt mee, mijn schoonmoeder helpt mee. Het is een klein familiebedrijfje eigenlijk.
0: Maar zalig. Jordi Ruimt Op, zo heet je bedrijf, hè?
1: Yes, klopt helemaal.
0: Wat is de vuilste ruimte van mensen in huis? Is dat de zolder, is dat de kelder?
1: De badkamer en de frigo. Ik ga eerlijk zijn. Als de keuken moet opruimd worden en de mensen laten hun etenresten nog in de frigo zetten... Ja, en dat is die frigo staat al een paar maanden uit. Kunt je voorstellen. Ja. Niet zo leuk.
0: Chance dat jij bestaat. Jordi Ruimt Op. Kei zot, jong. Jordi Ruimt Op. Allee, dat was je reclame moment.
1: Dank u wel.
0: Salut.

0: echt heel mooi, Suzanne en Freek. Als jij erbij was op die shows trouwens. Amai, ik ben een beetje jaloers.
1: Verdien vraag 10.
0: We spelen zo meteen Verdien vraag 10. Waarbij jij het antwoord op de tiende vraag kan winnen. En voor één keer ga ik die tiende vraag nog eens verklappen. En ik heb daar een heel goede reden voor, want ik wil dat er straks iemand wint die effectief iets aan die prijs heeft. Want wat is de tiende vraag? Dat is heel simpel. Waarvoor staat de afkorting HIIT, of HIIT, zo spreek je het uit denk ik, in de fitnesswereld? Waar staat die afkorting voor? Als je het antwoord daarop weet, dan moet je zeker Verdien vraag 10 droppen in de Q-app. Dan kan jij straks misschien wel meespelen. Want het antwoord daarop is iets sportiefs een heel jaar lang.

0: is de Belt and Weasel. It's not right, but it's okay. Zometeen lekker meekwelen met Foute Uur.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
5: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
0: Het is iets voor nieuws krijg je van Lore.
7: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het er iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
8: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
7: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. In het zuiden van Rusland is 1 dode gevallen bij een Oekraïnse droneaanval op een bedrijf. 15 anderen raakten gewond. Dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig. Daarna meer opklaringen bij 24 graden.
0: Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens een klein beetje stilstaat, dan gaat het gelukkig niet lang duren. Ah, het wordt goed zo meteen. Echt waar. Lekker meekwelen met Ecuador van die... Ik weet niet wat hij roept.

0: pom pom girl.
1: Altijd fijn, hij komt allemaal, Daddy Yankee. Dit is het foute uur. En dan mag het ook al eens wat schoon emotioneel zijn. Roland Keating is dit, When You Say Nothing At All. Een soort kampvuurmomentje.

0: Tjoe, het is nog wel het foute uur. Dikke kus van Tarkan.
1: Ja, Kalarsan.
0: Met op het einde nog eens een dikke smakkerd zo eentje, waar heel je kaken nat van is. Lol. Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost sta je 6 minuten stil. Als je op nog een andere plek in de file staat, dan gaat het niet lang duren. Minder dan 5 minuten.
2: Verdien. Vraag 10.
0: Tijdens het foute uur doen we altijd van Verdien Vraag 10. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag gewonnen wordt. Nick uit Vorselaar, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Een heel goedemorgen. Heb jij vakantie of ben je aan het werk?
3: Ik ben aan het werk.
0: Oké, wat doe je van job?
3: Ik werk op de serviceafdeling van Spark hier in Nieuwebos. Zonnepanelen.
0: Oh, oké. Dus als een zonnepaneel stuk gaat, dan word jij gebeld?
3: Ja.
0: Gebeurt dat vaak?
3: Dat gebeurt regelmatig. Of een omvormer die in fout valt, of monitoring dat niet meer goed werkt, of al dat soort vragen eigenlijk.
0: Oh, ja. Ik heb ook zonnepaneeltjes op mijn dak gelegd, Nick, als een brave burger die ik ben. Hè. Ik heb dat eigenlijk constant voor, dat mijn omvormer, dat is het machine dat de zonnepanelen omzet naar het elektriciteitsnet. En dat maakt bij mij nooit verbinding met de wifi.
3: Ja, dat is zeker lastig, want we kunnen het niet opvolgen. Hè?
0: Nee, dan weet ik niet hoeveel ik aan het produceren ben. Wat moet ik dan doen? Jou bellen?
3: Dat mag. Je mag mij zeker bellen. Ja, dat kan ik wel helpen.
0: Moeten we straks afspreken dat ik je privénummer krijg. Je gaat vaak telefoon van mij krijgen.
3: Dat is geen probleem.
0: Heb je nog vakantieplannen?
3: Ja, we vertrekken binnen 2 weken naar Spanje, dus ik sta er goed voor.
0: Ja, daar hebben ze ook veel zon. Daar hebben ze ook veel zonnepanelen van doen. Nick, je krijgt zo meteen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij wint. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, verdien jij dus vraag 10. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed. Ik wil nog 1 ding weten. Gewoon heel, heel kort zo. Even tussendoor. Ben je sportief?
3: Ja. Denk dat ik dat wel mag zeggen.
0: Komt helemaal goed. We gaan erin vliegen.
3: Oké.
0: Welke wielrenner won gisteren de individuele tijdrit in de Ronde van Frankrijk?
3: Dat is nou helemaal mijn ding niet eigenlijk.
0: Noem een wielrenner.
3: Even denken. Remco Evenepoel.
0: Hoeveel dagen duren de Gentse feesten?
3: 5?
0: Nee.
3: Even denken, Gentse feesten.
0: Getallen noemen, dat helpt ons.
3: 7.
0: Nee.
3: 1.
0: Nee.
3: 9.
0: Nee.
3: 8.
0: Nee.
3: 7. 6.
0: Ook
3: 5. 4. 11. 12. Nee.
0: Het is
3: 10.
0: Wat is het palindroom van lepel?
3: Lepel.
0: Hoe heet de tol die je op snelwegen in Frankrijk moet betalen?
3: Peage.
0: In welk jaar zette de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong als eerste een voet op de maan?
3: 1976?
0: Nee. 78? Ja, het is te laat. Oh, ik ga het gewoon even zeggen. 1969. Je hebt uiteindelijk toch 4 vragen correct beantwoord. Als je zo'n getallen, als het iets met getallen is, gewoon logisch het rijtje afgaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Ja.
0: Want vaak mis je...
3: Beetje de zenuwen, denk ik.
0: Ik denk het. Vaak mis je dan zo het getal dat dat eigenlijk is. Hè. Mag ik jou nog bellen voor mijn zonnepanelen of ben je boos?

Dat is voor mij echt zo'n nummer. Je vergeet al dat dat bestaat en hoe goed dat is. Four Tops, Loco in Acapulco. Het is al wat ouder. En deze wordt gemist door Without You, Mariah Carey. Wat een stem.

0: uur krijg je van Lore.
1: Goedemorgen. Nog nooit zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
2: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
1: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. Vorig jaar kregen 41 huurders van een sociale woning een boete omdat ze geen Nederlands spreken. In totaal goed voor iets meer dan 9000 euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor N-VA Gijs de Grande heeft opgevraagd. Het is opvallend, want in totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. Je hoort de Grande.
3: Het probleem is dat we er vandaag geen duidelijk zicht op hebben op hoeveel huurders effectief worden gecontroleerd. We leggen vanuit Vlaanderen een taalverplichting op, maar tegelijkertijd kunnen we niet aantonen hoeveel mensen vandaag niet aan die verplichting voldoen of hoeveel er werden gecontroleerd. En dat is toch een fundamenteel probleem voor de opvolging en de geloofwaardigheid van ons beleid.
1: Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister om zo'n soort zaken beter te kunnen opvolgen. En in Oostenrijk is in het geboortehuis van Adolf Hitler een nieuw politiekantoor geopend. En dat is bewust gedaan. De woning was jarenlang een toeristische trekpleister en verzamelplaats voor neonazi's. Door er nu een politiekantoor van te maken, willen ze dat tegengaan. De renovatie kostte zo'n 20 miljoen euro. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden.
0: Op dit moment gaat het op één plek traag en dat is op de Brusselse ring op de binnenring. Daar moet jij 10 minuten rekenen tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
4: Emma Salden.
0: Ah, je zit er heel goed hoor om je ochtendhumeur te vergeten. Heel erg goedemorgen met nu de Bausa. Dit is Magnetic.

Bad Day. Het is natuurlijk een woensdag die zo een klein beetje aanvoelt als een maandag door het verlengde weekend. Maar, het is wel een topkeuze van jou hoor om die samen met Q door te brengen. Music. Want er zit zo meteen een gloednieuw nummer in Repeat of Need. Je hoort die na Freya Sky en Silent Treatment. Q sounds better with you. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Brennan met Lionhearts bij Q. Goedemorgen. Er zit een gloednieuw nummer in Repeat of Niet. Het zijn twee artiesten die je echt heel goed kent. Dus volgens mij ga je grote fan zijn. Je mag zo meteen je mening geven na Desha met Austin.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
7: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: heel erg goedemorgen aan onder andere Vanessa uit Ham. Die heeft al 10 keer... Amai, het is voor mij ook vroeg. En ochtend, ik wou zeggen, die heeft al 10 kilometer in de benen, want ze is aan het trainen voor een halve marathon. Zeg chapeau, hoe bezig daar is.
1: Repeat of niet.
0: Een van die twee woorden, repeat of niet, dat moet jij doorsturen over het nieuwste nummer van Alesso. Die ken je hiervan, van het nummer I Like It, hoor je geregeld bij Q. En die is in de studio gedoken met deze band. Met de kerels van One Republic. Samen hebben ze het nummer In Your Eyes gemaakt. En zo gaat het in repeat of niet, hun lot ligt nu in jouw handen.
2: Q Music.
0: Ah, verdient het een repeat of een niet? Laat het nummer even binnenkomen. En geef dan je eerlijke mening in de Q-app. Repeat of niet voor Alesso en One Republic met In Your Eyes bij Q. Goedemorgen.

0: sowieso dat dit nummer vol een bak op de Whirlwind gedraaid gaat worden.
1: Repeat of niet.
0: Maar, moet het ook vaker op Q te horen zijn? Dat beslis jij over Alyssa in One Republic met In Your Eyes. Heel veel reacties binnengekomen van onder andere Claudia Dilsenstokken. Die zegt, goedemorgen Emma, het is even wennen, maar voor mij is het wel een repeat. Dus is wel overtuigd. Christel, die gaat voor een niet. Het is niet haar genre muziek. Maar voor de rest is het heel positief hoor. Skyla uit Eernegem, die zegt ook nog repeat. Net zoals Anouk. Ellen uit Hechtel Exel zegt ook repeat. Dan is er ook nog Aisha, die zegt repeat. Het is echt een keigoede samenwerking. Ik ben een hele grote fan. Steven uit Assen zegt ook zeker een repeat. Net zoals Frankie. Frankie. Moet het op zijn Engels of op zijn Nederlands? Frankie uit Kieldrecht, die zegt voor mij is het ook een dikke repeat met heel veel uitroeptekens achter. Dus dat is heel duidelijk. Het nummer gaat vlotjes door. Je bent grote fan, dus het krijgt vanavond opnieuw een kans. Dan hoor je het nummer opnieuw en mag jij weer jouw mening geven bij Q-DJ Ulrike Douwers. Nu New Radicals bij Q. Dit is You Get What You Give.

je luistert naar de voormiddag van Q. Je zit in heel goed voor de rest van jouw woensdag. New Radicals. Zometeen de sterkste stijger in de Q-top 40, want die is van plek 34 naar plek 24 gegaan. En dat allemaal dankzij jouw stem. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het is 10:30. Op dit moment gaat het traag richting Brussel op de E19. 10 minuten erbij tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Sint-Amalinkeroever en Antwerpen-West. Dan naar Antwerpen op de E313. Ook nog 5 minuten rekenen tussen Rans en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse ring op de binnenring 5 minuten extra tussen Machelen en Zaventem-Hainaulaan. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Q, Q Music.

0: Shaggy. En in Wasn't Me Back You. Oh man toch. Alle volledige ochtend loop ik op wolkjes. En met echt een heel brede glimlach op mijn gezicht. Want mijn leven is voorgoed veranderd. Het is een heel speciale ochtend. En het heeft niks met mijn zwangerschap te maken. Ik vertel het zo meteen na Offenbach en Dean Lewis.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij aan mijn stik met Frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmis. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week, dag allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot

0: upon you.
1: En trust me, mate, back you. In augustus word ik voor de allereerste keer mama, dat wist je al. Maar, vanaf vandaag is het ook officieel Meter Emma. mijn broer die is gisteravond papa geworden van een dochtertje. En het is echt heel schattig hoor. Ze heet Kiki, dus Kiki Salde. En het gaat heel goed met haar. Het gaat goed ook met de ouders, dat is ook belangrijk. En ze ziet er super mooi uit. Straks na de show om 1 uur ga ik natuurlijk super rap, wel voorzichtig, van Oostende naar Antwerpen rijden. En dan kan ik haar voor de eerste keer ontmoeten. Zo een klein mini boeletje.
2: Q-music.
1: Alleen echt jammer dat ik geen champagne mag drinken. Om mee te klinken. Het gaat met bruiswater en...

0: Henry Moody. Right person, wrong time. Met Right Person, Wrong Time. Mijn broer is gisteravond papa geworden, dat heb ik jou daarnet verteld. Ik ben ook hele trotse meter van de dochter. En ik zei daarnet dat ik het wel heel jammer vind dat ik helaas niet kan meeklinken met een glaasje champagne, want ik ben natuurlijk zelf 8 maanden zwanger. Maar Inne uit Assen, die heeft de oplossing.
1: Een hele dikke proficiat, Emma, met het meterschap. Jij gaat echt een hele goede meter zijn. Oh. En in plaats van een glaasje spuitwater, denk ik aan Kiddyboe. Een glaasje Kiddyboe is toch veel lekkerder. Geniet ervan en proficiat.
0: Ah, wel, Inne, mijn broer heeft toch niks te doen. Ik zal hem nog langs de supermarkt sturen. Merci voor de tip. Nu Alok, Sigala en Ellie Goulding met All By Myself bij Q.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Mamekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
9: Goedemorgen, het is 11 uur. Het nieuws krijg je van Lore.
10: Goedemorgen. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnbs. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. Ze worden ook al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer, bevoegd minister Melissa de Prateren.
11: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
10: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Dieseltanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot €2,23 per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan €1,29. Dat is een stijging van 2 cent. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings opnieuw goud gepakt. Hij was de beste in de afvallingskoers over 10 kilometer. Het is voor Swings zijn tweede gouden medaille dit EK. Eerder werd hij ook al Europees kampioen op de 5000 meter. Onze landgenote Fran van Houten pakte dan weer brons op de 500 meter. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Het is de namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden.
9: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog 6 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen dan om de E313. 20 minuten rekenen tussen Rans en Antwerpen-Oost. Sta je op dit moment ook nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Emma Salden.
9: Je hebt vandaag nog een date met Terry Swims. En als je denkt, liever iemand anders, dan is er ook nog Eva Max met Sweet But Psycho.

nummer 2 in de Q-top 40. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Een heel erg goede morgen. Het is vanavond een groot feest in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Want ons land krijgt bezoek van niemand minder dan Bad Bunny. Het is volledig uitverkocht, het concert. En het is echt crazy hoeveel volk er nog op zoek is naar een ticket. Inclusief mezelf. Ik snap echt niet zo goed waarom dat hij geen twee concerten doet. Maar goed, hij is wel bijna even iconisch als deze legend. Dit is Michael Jackson met Bad Bunny.

0: Taylor Swift en Open Light by Q. Het valt mij op dat er vandaag echt waanzinnig veel vragen binnenkomen over het volgende Sunset-concert van deze zomer. Dus zometeen mag ik al een paar dingen verklappen. Dus zeker blijven hangen. Eerst nog Panic at the Disco en Meteor.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl.
6: Hey! Yeah, maximum.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Afgelopen zaterdag dan stond hij hier aan het Q Beach House tijdens het allereerste Sunset-concert van deze zomer, Meteor met Nooduitgang. En daarover gesproken... Ja, er komen best veel vragen binnen over het volgende Sunset-concert. Onder andere Gitte uit Temse, die zegt... Wij willen echt heel graag naar Oostende komen, maar kan je ook al meer vertellen, want dan kunnen wij onze planning maken. Wel, Gitte, er zijn een paar dingen die ik al kan verklappen. En dat is dat het volgende Sunset-concert doorgaat volgende week vrijdag op 31 juli. Dus dat moet je met een groot rood kruis aanduiden in je agenda. En wie het zal zijn... Dat kom je nu vrijdag te weten in de ochtendshow. Dus zet zeker je wekker en hou de socials van Q heel goed in de gaten.

0: vrijdag, dan hoor jij de nieuwe naam voor het tweede Sunset-concert van deze zomer hier aan het Q-Beach House in Oostende. En Jens uit Ole, die denkt dat het over Aaron Blomhaard gaat. Ik ga niks verklappen. Ik ga vooral verkeer lezen. Dat lijkt mij heel verstandig. Op dit moment is het 11:58. En het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook nog aanschuiven richting Antwerpen op de E313. 25 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E17 5 minuten extra tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Q music.
1: Maximum summer. Emma Salden.

0: Take Your Time Back You. Een heel erg goede middag. Quinten uit Temse, die is erbij. Die laat weten in de Q-web dat hij nog moet werken vandaag. Volgende week begint zijn vakantie en dan gaat hij 2 weken kamperen in Spanje met de kinderen. Oh. Wel, Quinten, dan moet je daar tegen iedereen vertellen dat je van België bent. En dan moet je over de goal van Charles de Ketelaar beginnen op het WK. Want dat was de enige tegengoal van Spanje. En misschien krijg je dan wel gratis tapas. Want volgens mij hebben ze wel veel respect voor ons, hoor. Goed, zometeen je dagelijkse dosis beats. Geserveerd door niemand minder dan Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petit Jean.
4: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music.
6: Attention, luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
7: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
6: Koers? Hoe koers?
7: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
8: VTM. Kleurt je dag.

0: Dino Roin, Gigi D'Agostino.
1: Love and Beauty 2026.
2: Yes. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Aha, morgen dan is het de hondenverkiezing van Vlaanderen. Het gaat door hier aan het Q Beach House. Het gaat hier vol lopen met honden. En uiteindelijk in de show bij QDJ Ulrike Douwers krijgen er dan twee honden de titel Bluff and Beauty 2026. Het is een prachtige jury dit jaar. Niemand minder dan Ellen Kalleboud, de vrouw van Gert Verhulst, die zit in de jury. Ook Amy de Winter van The Real Housewives of Antwerp. Die heeft een heel schattig hondje, dus die is er ook bij. En straks, na 4 uur, kom jij het derde jurylid te weten. Het is een man. Het is een hele goede vriend van Q, dus je gaat hem goed kennen. En al de rest hoor jij zo meteen, na 4 uur. Het wordt een topdag morgen voor mijn hondenallergie.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ah, Somber, die doet het goed hoor. Dit is My Body Isn't Ready. Q.

Bandit en Demi Lovato met Solo. Zometeen na 12 uur een wereld-DJ die echt al jaren aan de top staat, maar pas vorig weekend voor de allereerste keer op Tomorrowland gedraaid heeft. Je hoort hem zometeen na Shaboozy en Miles Smith met Blink Twice voor 12 uur.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Een goeiemiddag. Het is 12 uur. Het nieuws krijg je van Lore.
2: Goedemiddag. Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtax van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Collega Rob van Herk.
3: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtax zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
2: De regering verhoogde die tax nogthans maar met 2 in plaats van 5 euro zoals gepland. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnb's. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Bevoegd minister Melissa de Prateren.
4: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
2: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Een dieseltanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar wat kans op regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer met maxima tot 25 graden.
1: Even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Op dit moment gaat het traag op de A19. 20 minuten erbij tussen Wervik en Moorselen. Richting Antwerpen op de E313 een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E17 ook nog 10 minuten rekenen tussen Kruibeek en Antwerpen-West. Dan traag op de Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook nog 13 minuten erbij. Op de Brusselsring op de buitenring 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Emma Salden.
1: Hij stond afgelopen weekend voor de allereerste keer op Tomorrowland. The man, the legend. Dit is Calvin Harris.

Die heup uit de kom op jouw nummer 1 in de Q-top 40. Shakira en Burna Boy met Die Die. En nu maak ik het graag even stil voor een classic die je eigenlijk dagelijks zou moeten horen. Want een dag zonder de Backstreet Boys, dat is een verloren dag, hè. Dit is I Want It That Way. You.

uit Antwerpen die laat weten in de Q-web dat hij vandaag naar Plankendaal gaat samen met de kinderen. Backstreet Boys bij de middag van Q. Een heel erg goede middag trouwens. Stel je even voor dat je favoriete artiest aller tijden zijn of haar concert cancelt. Dat is echt één groot drama en dat is dus gebeurd bij Harry Styles in São Paulo in Brazilië. Hij is ziek, dus hij heeft niet opgetreden gisteravond. Ik hoop dat hij heel snel terug de oude is. Dus veel beterschap aan Harry Styles, aan de man van mijn dromen. Ik zit er toch mee in, hoor. Dit is hem bij Q. Harry Styles met American Girls.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
7: Nu solde bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: is de cue topschijf deze week. Marshmallow en Kelsey Ballerini met Another Drink. En straks is het van de deze. Het nummer Als het weer zomer wordt. Kan je live meemaken hier aan het Q Beach House. Of dit nummer. Want het grappigste duo van Vlaanderen komt langs. Om 4:30 staat er een mini-optreden gepland van Gert en James. En er is nog meer te doen hoor vandaag.
1: Q-music.
0: Want nog tot 3:00 kan jij een echte barista worden. Jij kan hier aan het Q-Beach House in Oostende een workshop volgen samen met Nescafé. En zo leer jij de lekkerste iced lattes maken. Het is met goed veel karamel. Want hoe meer karamel, hoe beter toch. Ik heb er daarnet een geproefd, het is echt heel lekker hoor. En het zou nog beter smaken als jij hem gemaakt hebt. Nu de gitaren van de Kaiser Chiefs op jouw woensdagmiddag. Dit is Ruby by Q.

Zometeen ga ik testen hoe het zit met jouw muzikale kennis. Ik ben heel benieuwd of jij de zomerhit herkent. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 1:30 op dit moment. En het gaat traag op de A19. Daar moet je een half uur bij rekenen tussen Wervik en Moorselen. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring naar Gent. 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E17. 5 minuten erbij tussen Kruibeek en Antwerpen-West. Op de E34. 5 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de E313 ook nog 5 minuten rekenen tussen Ranst en Wommel. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: berichtje binnengekomen van Ilias uit Berchem. Die zegt, bijna alle collega's die hebben vakantie en ik moet werken, zeg. Oh. Maar hij zegt wel, dankjewel voor de goede muziek. Dat is heel graag gedaan. De Kid Laroi en JB met Stay.
1: Guess the Summer Song.
0: Yes, we spelen een spel. Het heeft met muziek te maken en met de zomer. Dat is altijd heel leuk. En het is ook heel eenvoudig. Dus voilà. Eenvoudiger kan het echt niet zijn. Je krijgt zo meteen een mini, heel klein stukje te horen van een zomerhit. Het gaat super rap. En jij moet raden over welk nummer het gaat. Dat is het enige dat je moet doen. Titel en artiesten. Dat heb ik van jou nodig via de Q-app. Dus luister goed. Zet de radio een klein beetje luider, want het gaat heel rap. Het duurt maar 3 seconden. Hier komt ie. 3, 2, 1. So if you need
1: someone. Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music.
2: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons gamma pluskaart.
3: Met ons gamma pluskaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je gamma pluskaart 25% korting.

0: alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
1: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Alesso en Nate Smith met I Like It Back You.
1: Yes, the summer song.
0: Yes, jij hoorde daar net een heel, heel, heel klein stukje. Het duurde maar 3 seconden van een zomerhit. En het was aan jou om te raden over welk nummer het ging. En het juiste antwoord is binnengekomen door onder andere Owen uit Harelbeke.
2: Het is Better met Yesterday, Today, Tomorrow.
0: Hilde uit Keerbergen die heeft ook haar strot opengezet.
3: Zelfs de Berne met... Yesterday, today, tomorrow. Amai, dat was lang.
0: Ze moest er even over nadenken. En de nachtegaal Anne-Lore uit Hasselt, die heeft het ook juist.
4: The summer song was...

0: dat is altijd gemakkelijk, hè, als artiesten hun eigen nummer afkondigen. Queen B. Maximum. Het is bijna 1 uur, een heel erg goede middag. De dag is regenachtig begonnen, hier boven het Kew Beach House in Oostende. Maar ondertussen, echt, is het hier helemaal opengetrokken. De zon is vol een bak aan het schijnen. Het is lekker warm, dus als je kan, kom af, want er is weer van alles te doen. Even de agenda erbij halen. Straks om 4:30 onder andere een optreden van Gert en James. Die gaan een paar nummers live brengen, dus dat is sowieso de moeite. Na 1 uur, zometeen, staat QDJ Jor. Voor jou, Greet. En daar stopt het niet. Er is ook op dit moment een barista-workshop bezig van Nescafé. Dus die gaat nog door tot 3 uur. Dus dan kan jij jezelf omscholen tot een echte barista. Dus er is van alles te doen. Het wordt sowieso nog een hele fleurige woensdag.
1: Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it. Q Music.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: 1 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Loren.
6: Goedemiddag. Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Collega Rob van Herk.
7: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
6: De regering verhoogde die tax nogthans maar met 2 in plaats van 5 euro, zoals gepland. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten en het tramverkeer ligt er ook gedeeltelijk stil. Over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat 2e in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Petersen. Philipsen wil vandaag dus winnen.
8: De start is zeker niet in het voordeel van mezelf. Tuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel, proberen voor die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
6: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer en maxima tot 25 graden.
5: Er staan 2 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. En op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog 5 minuten aanschuiven.
0: Joren Linssen.
5: Ciao, een woensdag die aanvoelt als een maandag, maar Miley Cyrus breekt de week zoals altijd gewoon in 2 na elk

0: Breek je weekje. Met dank aan sloopwerken Miley Cyrus en zonen, dochters, NV, Wrecking Ball bij Q-Music. Als je deze week gewoon doorwerkt, dan komt de eindmeet stilaan in zicht. Nog 2 dagen werken. En als je vakantieweek hebt, dan ben je misschien al blij dat er iemand tegen jou zegt welke dag we nu effectief zijn. Want echt waar, in een vakantie is toch de meest gestelde vraag, welke dag zijn we nu vandaag? Ja, toch hè. Sandra uit Antwerpen die heeft dan weer een andere vraag. Hey Joren, hoe is het daar aan het zeetje wat betreft weer? Want in het binnenland is het fris en grijs. Wel, als je in de mogelijkheid bent, kom dan naar de zee, want ik zie langs mijn rechterkant, moet ik wel eerlijk over zijn, over de zee veel grijze wolken. Maar als ik dan recht voor mij kijk, zie ik wel af en toe een keer wat blauw. Dus ik denk dat hier het allerbeste is. Zometeen de man die van elke dag een lazy day maakt. Maar desondanks hoor je Bruno Mars zometeen niet met de lazy song, wel met Mark Ronson en Uptown Funk.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Na de nieuwe Houston en Sam Harper van de Bingo Players is dit

0: Elke woensdag is er live muziek aan ons Q-Beach House. Cindy die stuurt in de Q-app: hoe laat komen Gert en James? Duidelijke vraag, makkelijk antwoord. We verwachten dat oorlijke podium, ging ik zeggen. Dat oorlijke duo op het podium. Rond 4:30. Maar het is ook wel een oorlijk podium hier aan het Q-Beach House. Zometeen nog oorlijke duo's, elk op hun eigen manier. Philip Bailey en Phil Collins horen aan DJ-licious en Milo.
1: Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense. Sleep
2: well. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
9: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol van...

vind ik echt dood zonde dat ik Phil Collins nooit meer ga kunnen zien optreden. Ja, daar had nu eens heel veel geld voor over gehad. Dat meen ik oprecht, hè, want naast de zanger is natuurlijk ook een fantastische drummer. Maar eind mei heeft hij het nog eens definitief bevestigd. De Phil gaat nooit meer optreden. Het is goed geweest. En of het goed is geweest, je hoort de Easy Lover samen met Philip Bailey van de Bee Gees bij Q Music. Wie een concert van David Guetta wil meemaken, die is dan wel weer bij de gelukkige. Hij komt er zelfs voor naar het Zeetje. Ongelooflijk, hier een beetje verder op het strand van Zeebrugge staat hij op 8 augustus. Beats on the Beach en nu op Q met Sia. Beautiful People bij Q Music.

0: Play en BTS Back You. Zometeen een van de vele filmsoundtracks die dit jaar gemaakt zijn. En we nemen onze doos Kleenex mee naar de club. Eerst staan er twee files op onze snelwegen die ik even met jou wil delen. Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je 10 minuten. En 6 erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Sta je nog ergens anders in de file? Goed nieuws, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Maximum Summer. Joren Linssen.

0: van de betere Zweedse kitsch. Alcazar en Crying at the Discotheque. En ik vertelde zojuist dat ik een orgaan zou verkopen om nog eens naar een concert van Phil Collins te gaan. Want, ja, ik ben eraan voor de moeite. De man gaat nooit meer optreden. Dat zijn zijn woorden. Maar Jonathan uit Borgloon die stuurt... Ik heb hem in 2004 nog aan het werk gezien in Antwerpen. En ja, dat was geniaal. Dus spijtig voor jou, Joren, want je hebt wat gemist. Ah, wel ja, Jonathan. Hè? Wrijf het er nog eens in, jong. Schoe. Voor u een keer iets kan doen? Enfin, ik ga even janken in een hoekje. Maar ondertussen krijg jij wel aanmoediging tijdens je werkdag van Omi en Cheerleader. Zometeen.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
4: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Krijgen we.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Heb je dat ook als je zo'n nummer hoort dat je wordt teruggecatapulteerd naar vroeger? Ik heb dat bij Omi en Cheerleader. Want als ik deze hoor, moet ik altijd denken aan de skireis die ik maakte in het vierde middelbaar. Dus wij sliepen toen met vier toeristen in zo'n ski-hostel. En dit stond daar elke avond op. Want het was echt een gigantische hit op, dat moment in 2000. Ja, wat was dat? 14, 15, 16, zoiets goed. Omi Cheerleader. En niet enkel in het hostel stond het ook op, maar ook in de clubs. In de clubs in, wat was dat, La Plagne. Wij waren toen 15, 16-jarigen en wij mochten daar niet binnen. Maar lol, we deden het toch. Rebellen die we waren. Goeie feestjes, goeie tijden. Zeg, gisteren ontstond hier ook een heel goed feestje aan het Q Beach House. Er was een allereerste optreden van de Q Party Band ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. Onder andere onze Q-DJ Doreen Matthijs, die heeft de pannen van het dak gezongen. Manon uit Poperingen deelt die mening. Ja, van Silke Masbooms en Giovanni Kemper wist ik natuurlijk al dat ze goed konden zingen. Maar wow, Doreen, wat een stem. Ze moet daar meer mee gaan doen. Wel, ik ben heel blij dat er wel Q-DJ's zijn die kunnen zingen, want ik heb het ook ooit eens gedaan in een vorig leven bij een andere radiozender met een nummer van de Fugees. Je oren bloeden ervan, dus we gaan het zo meteen gewoon houden bij het origineel.

onevenaarbaar. Lauryn Hill, Wyclef Jean en Press Michelle. The Fugees Back to Music en Killing Me Softly heb ik ooit in een vorig leven dus moeten zingen voor de radio. Daar bestaan nog beelden van. Ik zou zeggen, zoek ze op eigen risico. En Kelly uit Aartselaar zegt, ah maar ja, je hoorde hem vorig jaar toch ook nog bij Q? In de ochtend met Lien. Espresso Macchiato heb je toen gezongen van Tommy Cash. Kelly, kunnen we daar een keer over zwijgen alsjeblieft? Ik probeer het te verdringen. Het was bijna zover. Doen we toch. Dit is Q Music met zometeen Kings of Leon. Na Topic en Nico Santos. En Bob.

0: Beach House.
1: Maximum summer.
0: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds.
0: With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Q. 1 over 2. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Lore.
3: Goedemiddag. De experten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi nu Ryanair zijn activiteiten in ons land fors vermindert. Ryanair schrapt zo'n 2 miljoen zitjes in ons land en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Het onvrede met de vliegtax. Collega Rob van Herk.
4: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
3: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort het parket.
5: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland themazitting in november.
3: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. En in Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen twee trams. Een van de twee stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een tweede tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten en het tramverkeer ligt ook stil. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer en maxima tot 25 graden.
2: 2:03. Goedemiddag. Er staat 1 file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Westen. Voor de volledigheid zei ik er even bij. Er staat 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Want sta je nog ergens anders stil, dan zou je daar niet meer dan 5 minuten mogen verliezen.
0: Joren Linssen.
2: Ciao. Bibi Rexha heeft zich bekeerd tot het bietendom. En daar heeft ze een nummer over gemaakt. New Religion hoor je na Ed Sheeran.

0: Op weg om de nieuwe nummer 1 van de Q-top 40 te worden. Bebe Rexha en Faithless, New Religion. Q. Maximum Summer. En het wordt nogmaals bevestigd, de zomervakantie is een heel leuke periode. Misschien wel de leukste van heel het jaar. Behalve als je in de klappen van een break-up deelt. Tijdens de zomer gaan er opvallend veel koppels uit elkaar. Dat komt vaak door decompressie of net door stress van altijd bij elkaar te zijn zonder nog echt te weten hoe dat nu effectief moet. Ja, als je ook door een break-up gaat, dan wens ik jou alvast heel veel sterkte toe, want het is toch ook een soort van, ja, een vorm van rouwen, eigenlijk. Ook zangeres Jessie J, die deelde gisteren nog op haar Instagram dat het gedaan is tussen haar en haar man, ondertussen haar ex-man, basketballer Channing Coleman. Ze gaan dan wel uit elkaar als vrienden, en dat is heel goed, want ze hebben een zoontje van 3 jaar samen, en dan is dat de beste manier, dus als het zo kan. En als je de prijs van de tol toch nog een pakje minder kan krijgen, waarom ook niet? Kijk, al moet je daar volgens Jessie J ook niet al te veel naar kijken, naar die price. Forget about the price tag.
1: Oké, okay. Coconut Man, Moonhead en P. You ready?
0: Dit is ze samen met B.O.B. Goedemiddag.

0: Bertje van Kennet uit Capelle op den Bosch. Hey Joren, kort over twee uur geopereerd aan mijn knie. Het is al de tweede keer, maar het blijft toch een beetje spannend. Bedankt voor de zeer aangename wachtmuziek. Hey Kennet, je kent ons, hè. Alles voor de luisteraar hier bij Q. En Kennet, luister eens goed. Ik zou toch echt nog eens heel goed en extra benadrukken bij meneer dokter dat je aan je knie geopereerd moet worden. Want er is vorige week een meisje in Frankrijk die lag ook op de operatietafel. Alleen hadden ze zich vergist van wat er nu exact moest gebeuren met haar. Zo meteen het volledige verhaal naar One Direction.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
3: VTM. Kleurt je dag.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

1D Perfect, allesbehalve perfecte situatie in een ziekenhuis in Frankrijk afgelopen week. Want daar moest een meisje vorige week geopereerd worden aan haar enkels. Maar toen ze uit de narcose kwam, bleek haar enkel onaangeroerd te zijn. In plaats daarvan had meneer dokter haar wijsheidstanden getrokken. Hoe verzin je het? Het is ongelooflijk. Dus het is niet eens in de buurt. Dus enkels helemaal beneden, wijsheidstanden van boven. Totaal de andere kant. Uiteraard lag de fout bij het ziekenhuis. Die hadden twee patiënten met elkaar verwisseld. Het meisje heeft ondertussen een klacht ingediend bij het ziekenhuis. Dat is ook heel onprofessioneel. En dan misschien ook wel het meest vervelende. Ze moet nu nog een keer onder het mes voor haar enkels. Dat is toch vreselijk. Dus net uit haar narcose moet ze er nog eens in. Nog eens die operatie doen. Nog eens ontwaken. Oh, vreselijk. Ja, en normaal is het dan ook de bedoeling dat je na een operatie geen enkel probleem meer hebt. Maar zij heeft dus wel nog een enkel probleem. Deze hit is nieuw bij Q. Een nieuwe muziek van onze Q-collega Henri PFR. Dit is

Adam Lambert bij Q-Music en What Do You Want From Me? Ah, wel, liefst zo'n rustig mogelijke snelweg. Er staat één file. Antwerpse ring richting Nederland. Daar staat die 10 minuten tussen Sint-Annalingroever en Antwerpen-West. Dus het valt al bij al nog goed mee. Sta je ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Medusa en Dermot Kennedy ga je horen. Paradise. Na Cameron Withcombe.

0: Q-Music met Dermot Kennedy en Medusa Paradise. Wat doet intense room met je liefdesleven? Ja, iets wat je niet aan mij moet vragen natuurlijk, maar wel aan Taylor Swift. Als je ooit de kans hebt, zij is net getrouwd met American football star Travis Kelce. En Taylor Swift ging dan weer op haar plek ten rade bij Elizabeth Taylor. Liz Taylor, de bekende actrice natuurlijk, waar zij een nummer over gemaakt heeft. Zometeen brengt ze daar verslag over uit, hier op Q-Music.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Q-Music.

Het is een zeer goede zomer voor de Belgen. Op het WK hebben we echt mooi gespeeld. We zijn tot in de kwartfinales geraakt. In de Tour staat Remco Evenepoel, die regeert lekker mee. En in de Q-top 40 wordt 1/4 van de lijst bezet door Belgische artiesten. Zo heb je onder andere Bas Serra. Vorige vrijdag nog op 35 belanden, maar ook in andere genres wordt er Belgisch gescoord. Met Milo en DJ Licious onder andere. Daarnaast hebben we ook nog Meteor, Aaron Blommaert, Maxime, Berre, Henri PFR en Camille. Maar de beste Belgen waren vorige week vrijdag Reggie en Linda. Madison van Lil Kink mocht de top 10 openen op nummer 10.

Jugal en Kelani bij Q. En hier is het bewijs dat je met Service van de Bomma ook al heel ver komt. Als je een wereldhit wil maken, dat deden ze bij Triggerfinger.

0: sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Over drie, goedemiddag. Nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. De luchtvaartmaatschappij Ryanair zo'n 2 miljoen zitjes schrapt in ons land en ook 5 vliegtuigen weghaalt uit Charleroi. Dat doen ze uit onvrede met de vliegtax. Collega Rob van Herk.
5: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
4: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt over een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en werking dus. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25.
3: 2 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 7 minuten. Op de E40 richting Gent tot slot tussen Nevelen en Drongen. Tot slot zeg ik alsof ik zo echt al een heel epistel heb afgestoken. Het valt goed mee hoor. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
6: Joren Linssen.
3: Ciao, de wetten van de aantrekkingskracht zijn zometeen gedurende 3 minuten van toepassing. Probeer maar eens weer

andere hit van de Bauza Magnetic bij Q Music. En ik zie opvallend weinig mensen uit het Gentse in de Q-app. Allee, toch opvallend minder dan op andere momenten in het jaar. Reden daarvoor ligt voor de hand natuurlijk. De Gentse feesten. Ik ben er zelf nog niet geraakt deze week, maar ik weet wel van andere jaren dat het echt het beste feest is van het jaar. Dus als jouw memorabele momenten of verhalen hebt gesprokkeld van op de Gentse feesten, laat het mij dan horen in de Q-app. Ik ben wel benieuwd wat ik aan het missen ben. Hey, al krijgen we zo meteen ook al wat rumors van Thomas Gray. Je hoort hem na Bryan Adams en die geweldige samenwerking met Melanie C.

0: Zometeen nog een rondje op kosten van de Q-topschijf. En morgenochtend... Robbe Petitjean.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
4: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
4: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
2: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music. Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar €12.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
8: Pearl.
9: Q. Q.

Marshmallow, Kelsey Ballerini, de Q-topschijf. Maximum Sound. Ja, het lijflied van elke Gentenaar, denk ik. Of iedereen die zich een beetje Gentenaar waant deze week. Allee, nog eentje. Nog another drink. Want het is hier zo leuk op de Gentse feesten. Ik kan geen Gent. Moet ermee stoppen, eigenlijk. Anthony uit Evergem, die heeft zijn anniversary gevierd samen met zijn vriendin op de Gentse feesten afgelopen maandag. Want toen waren ze 8 jaar samen. Anda uit Wetteren, die zegt het is de eerste keer met de kinderen erbij. Overdag was voor hen. En s'avonds zijn we zelf nog eens gaan proeven. Ja, ja. Van alles op de Gentse feesten wat het daar te bieden had. Heel goed verhaal van Steven uit Zelzaten. Ik ben voor 1 pintje vertrokken, dinsdagavond. En ik ben woensdagochtend, vanochtend dus, pas terug thuis geraakt met 1 schoen minder en een stem als een krakende deur. Maar ik heb mij nooit beter geamuseerd. Kijk, en daarvoor zijn zomers gemaakt, om je te amuseren. Zometeen George Ezra. Het gras is altijd groener aan de overkant, zeker bij hem. Na

zo meteen slaan we het boek van Gavin James open. Het is een roman, kan ik je wel vertellen. The Book of Love voor je na David Guetta en J-Lo. En twee files van allebei 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Machelen. In Machelen dus ergens verlies je 5 minuten. En ook 5 erbij op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Sta je ergens anders vast, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Dit is Save Me Tonight.

0: Thank you so much.
1: Nee, jij bedankt, Gavin James. Zometeen de grote redding van veel zangers en zangeressen die al wel eens een nootje verkeerd kunnen zingen. Vals zou ik het niet noemen. Noem het verkeerd. Het is gewoon per ongeluk. En het is ook volledig geëxploiteerd door Cher. Believe voor je na, Bruno Mars.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
3: Goeiedag mevrouw, kan ik u helpen?
4: Ja, het is voor een douche om onder te zingen.
3: Ah, maar dan ga ik het in deze nodig hebben ze mevrouw. Laat maar eens horen ze. Ja.
4: What is love? Why help me?
3: Ja, ja. Een ander modelletje zeker toch?
4: Ja, goeie akoestiek, verkocht.
3: Ah.

0: in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie, want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
2: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Allee, de autotune nog eens goed benut door Cher. Believe Back Your Music. Ze zit momenteel een klein beetje in de puree. Heeft een heel dure villa. Uiteraard. Want zo is ze wel. Het is een ster. En ze raakt die aan de straatstenen niet kwijt. Ze kost miljoenen. Misschien is ze ook iets te share, die villa van haar. En gaat ze in de prijs moeten zakken, want anders gaat ze hem niet kwijtgeraken. Dan gaan wij ze niet kunnen helpen, natuurlijk. Dit is Q-Music op je werkdag met Maroon 5 na Freya Sky, Silent Treatment en Bazaar. Dit is Begin Opnieuw.

Soraya Sky bij Q-Music Silent Treatment. En voor stilte ben je hier echt aan het verkeerde adres. Want zometeen is er Ulrike Douwer vanaf 4 uur met een nieuwe kampkoerier. Dat sowieso, heel veel goede muziek, want dit is natuurlijk de Maximum Summer van Q-Music met de Maximum Hits. En als je nu aan het meekijken bent via de livestream, het terras is extra vol vandaag, maar het is niet normaal. Dat heeft een goede reden. Gert en James treden op om 4:30. Dus als je nog heel graag een keer in de buurt bent en wilt afkomen, doe dat. Maar ja, ga een beetje van achter moeten staan, want het staat echt bomvol, het terras. Allee zeg. Ik ga evacueren, voor het te laat is. En ik heb voor jou nog Swedish House Mafia. Wait So Long, na Maroon 5. Dit is She Will Be Loved. Heel

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
2: Goedemiddag. Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar, in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld, kleinere incidenten, maar ook zware feiten, zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
3: Via het camerashield dat we hebben tijdens de Gentse feesten, merken wij ook sneller tumult op en sturen wij de ploegen dan ter plaatse om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
2: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en ook dezelfde werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen daar te maken. Droog en bewolkt vandaag met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25.
1: Eens kijken hoe druk het is op dit moment. Er staan 4 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost, 9 minuten langer. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen West verlies je 6 minuten. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette is het 5 minuten langer. En op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tighem daar ook 5 minuten. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Ulrike Douwer.
1: Bezoek van Gert en James zometeen. En de kampkoerier die is weer op pad voor ons. Ik check zometeen waar die uithangt.

0: Save My Love van Kygo. Hele goede middag.
1: De Kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: Het is weer woensdag en elke woensdag gaat de Kampkoerier van Q-Music op pad. Dus ben jij 12 jaar of jonger en ben jij op kamp, dan kan de Kampkoerier ervoor zorgen dat jouw brief van op kamp dezelfde dag nog bezorgd wordt aan het thuisfront. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd. Het schrijven begint vandaag op Girokamp in Limburg. Kampkoerier, bij welke Giro ben je vandaag op kamp?
2: Wel, ik ben inderdaad in Limburg, in Oudsbergen, maar ik zit hier bij de Giro van Breendonk. Je hoort het, dat is een heel eind van huis dat ik Giro Breendonk zit. Maar dat is allemaal geen probleem, want je weet het bij mij, vandaag geschreven, vandaag geleverd. En de ouders die graag meteen post willen van hun kind, zijn vandaag de ouders van Len. Len, jij bent hier al één dag op Girokamp. Dat is al super lang dat jouw mama en jouw papa jou moeten missen. Vertel eens, hoe is het hier al op kamp tot nu toe?
3: Goed.
2: En wat maakt het kamp voor jou goed?
3: De spelletjes.
2: De spelletjes, oké. Okay. Je bent hier nog maar één dag, maar vertel eens welke spelletjes heb je intussen al gespeeld?
3: Door de vis. voetbal. Vrij spelen.
2: Oké, dat is toch al wel een goed gevulde dag geweest in feite. Maar er is één spelletje daarvan dat je het allerleukst vindt. Vertel eens.
3: Dode vis.
2: En wat is dat precies, dode vis? Wat moet ik mij daar bij inbeelden?
3: Dat je super lang moet stil liggen. En die is dan gewonnen. En wie is als eerste bewogen is... die is al verloren en wie is laatste overblijft is gewonnen.
2: Oké, okay, dus je moet onderlangs stil liggen eigenlijk. Ben je daar goed in?
3: Ja.
2: Oké, okay, super. Dan veronderstel ik dat het slapen in de tent voor jou ook geen enkel probleem is.
3: Ja, daar kan ik super goed slapen.
2: Oké, okay, en is het ook stil genoeg rond jou om goed te slapen?
3: Ja, behalve in de morgens.
2: Ja, dan zijn ze te luid. Ah, wel, ik ga dat hier doorgeven aan de leiding dat ze het 's ochtends zeker goed in doog moeten houden. Zeg Len, jij hebt een hele mooie brief geschreven voor jouw mama en papa. En ik zie daarin dat jij heel graag kaaskroketjes eet. Zijn die dit kamp al voorbij geweest?
3: Nee.
2: Dus je gaat die nog krijgen. Is er nog iets waar je heel hard naar uitkijkt van het eten?
3: Nee.
2: En ook niet naar het dessertje dat je vanavond krijgt?
3: Jawel.
2: Wat is dat?
3: Chocoladepap.
2: Zalig, chocoladepap. Fantastisch. Wel, ik heb nu al zin in jouw plaats in dat potje chocoladepap. En ik zie ook dat jouw brief dus vol staat met leuke nieuwtjes. Er staat wel één keer slecht nieuws in. Vertel eens, wat is het slechte nieuws?
3: Dat het kampvuur niet doorgaat.
2: Oh. Dat is wel echt heel spijtig. Geen kampvuur dus voor Giro Breendonk dit kamp. Maar wel heel fijn dat de Giro van Breendonk hun kamppost gewoon met mij kan opsturen. Want zometeen liever vertrek ik vanuit Oudsbergen rechtstreeks naar Breendonk om deze prachtige brief van Len voor te lezen aan zijn mama en papa Ulrike. Ik laat het je weten wanneer ik ben toegekomen.
0: Yes, ik zie hier op de Waze dat dat toch zo'n anderhalf uurtje rijden is. Dus succes, kampkoerier, met de rit. En we horen jou later vandaag in de show.

0: You van Another en 54 Ultra. Een hele goede middag. Ook aan jullie, Gert Verhulst en James Cook. Welkom.
1: Goedemiddag.
2: Dankjewel.
0: Welkom in het Q Beach House. Wat is de eerste indruk?
2: Wel, ik zeg het je tegen Gert, ik heb hier een prachtig zicht. Hè. Dat is ongelooflijk.
1: Ah ja, je zit over mij, hè, dus dat is logisch. Hè.
2: Ik bedoel als ik naar mijn linkerkant kijk.
1: Ja. Okay.
0: Prachtig zicht op de dijk, op de appartementen, op de schone mensen die hier allemaal rondlopen.
2: Ja.
0: Ja, we zijn content om hier te zijn, zoals elke zomer.
2: Is zo, zijn jullie content?
0: Ik ben heel content. Het is goed weer geweest, de mensen zijn blij.
2: Worden goed verzorgd, krijg je af en toe iets om te drinken, om te eten en
0: af
2: zo?
0: Af en toe worden we wel een keer gesoigneerd.
1: Ja, ja. Oké.
0: Okay. Zeker.
1: Ja. Ja, en de mensen denken misschien, ja, het is vandaag een beetje een mindere dag, maar het is prachtig, het is topweer op
2: het
1: strand. Hè.
2: Ja, het is echt wel strandjesweer eigenlijk.
1: Formidabel. Ja.
0: Heb je dit liever dan zo'n 30 graden van vorige week?
1: Zeker en vast. Zeker als je moet werken, want we hebben airco in het theater waar we moeten werken, dat valt wel mee, maar dan nog, het is warm geweest.
0: Het is warm geweest, nu is het inderdaad beter. Wat hebben jullie eigenlijk zo vandaag al gedaan op zo'n doordeweekse woensdag?
2: Degene die ons eigenlijk vandaag een beetje rondvoert, dat is ons Tildeke. En die gaat met ons van hier straks ook naar Joe. En dan gaan we vanavond nog naar de Gentse Feest, want we treden daarop op de Korenmarkt om 22:30. En ja, die had tegen mij gezegd, ik kom u al rond 1:00. Dus ik stond helemaal klaar, maar het was 2 uurtjes laat. Dus ik heb mij de afgelopen 2 uur enorm verveeld. Dus ik ben heel blij dat ik hier ben.
0: Oké, dat is goed tegen de verveling om hier in het Q Beach House te zijn. We gaan zo meteen nog even verder babbelen. En jullie gaan optreden natuurlijk ook. Hè. Dus de mensen staan al klaar, maar daar is allemaal voor zometeen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wauw.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.

0: Will Smith featuring James Cook.
1: Ja, ik dacht, ik smeet er mezelf nog een keer tussen.
0: Prachtig. Maximum. Gert en James op bezoek en dan valt het mij te hopen dat er altijd toch wat meer tafeltjes dan anders bezet zijn op ons terras.
2: Ah, dat doet ons veel plezier.
0: Voilà. Heel blij dat jullie hier zijn. Jullie derde zomershow ging zondag in première in Plopsaland De Pannen.
2: Klopt.
0: Is dat dan een soort van, we doen het nog een derde keer, want de derde keer goede keer?
2: Nee, we gaan er nooit mee stoppen. Zolang het leuk blijft, doen wij door. Dus de mensen zijn nog niet van ons vanaf. Ook volgend jaar niet, waarschijnlijk.
0: Een vierde, een vijfde, alright. Heb jij ondertussen in deze drukke tijden, Gert, heb jij nog even met Ellen kunnen babbelen, toevallig?
2: Wel, Ellen die was vandaag naar Antwerpen, dus ik heb ze niet gezien. Ik heb alleen geslapen vannacht.
0: Och, arme.
2: Ja, heel triestig. Hè? Waarom?
1: Had dat toch een keer gezegd? Ik heb ook alleen geslapen.
2: Ja, nee, maar goed. Het is al iets leuk om alleen te slapen.
1: Ja, maar ja, okay, ik ben zo verveeld vanmorgen.
2: Ja, oké, maar er zijn andere dingen die je kunt doen dan op je eentje.
0: Dan heb jij ook nog niet door dat Ellen morgen langskomt. Hè? Ik heb die uitgenodigd hier in Beach House.
2: Ik hoorde het dan net voor een heel belangrijke taak. Ze moet jurylid zijn in een hondencompetitie. Of?
0: Bluff & Beauty, morgen hier tussen 4 en 7.
2: Love and Beauty, zeg.
0: Ja, dan
2: doe je hondje mee, James.
1: Nee, mijn hondje doet niet mee. Nochtans, ik heb 2 Bluffs and Beauties.
2: Maar
1: ik
2: ga toch nog inschrijven?
0: Ja,
2: of
0: ze moeten
2: niet?
0: Inschrijven, ja.
1: Ik ze moeten... Nu kan ik hier... Gertje, we hebben geen tijd voor Bluffs and Beauties.
2: Maar wacht, is het puur een schoonheidswedstrijd? Of moeten ze ook trucjes doen? Of wat is het eigenlijk?
0: Zoals een echte misverkiezing, een defilé, ook een talentenronde.
2: In badpak ook...
0: mag altijd.
2: Ja.
0: Een hond in bikini, waarom niet?
2: Ja,
0: ze moeten ook wat persoonlijkheid hebben. Hè? Want ja, het is niet alleen op schoonheid dat je een misverkiezing wint.
2: Nee. Maar ja, pas op, Ellen die kent er iets van. En die is heel streng. Wie zit er nog in de jury?
0: Amy van The Real Housewives.
2: Ja, die heeft zo'n hondje weten.
0: Die heeft Ralfietje.
2: Ralfietje, ja.
0: Ja, en dan Bert de Kok, die ook een grote hondenvriend is.
2: Ja, dat is precies een poedel. Als je die ziet. Ja, maar ja, dat is toch wel.
1: Zelfs zijn haren loslaten, is dan een golden retriever. Of zijn een lassie.
0: Ja. Maar we hebben wel gelezen ook in Story deze week dat Ellen dat dan heel kritisch is. Dus we hebben zo'n beetje... Ja, gaat ze dan morgen heel streng zijn? Gaat ze die honden afkraken?
2: Nee, ze gaat al die honden even graag zien. Dus ze gaat eigenlijk helemaal niet streng genoeg zijn.
1: Dat
2: dus
1: is echt waar.
2: Ja, ik denk dat die Bert of die Amy, ja, die zullen het moeten doen. Want Ellen gaat niet streng zijn.
0: Maar voor jou is ze wel streng,
2: ja, voor
0: hè?
2: Voor ons is ze streng. Kijk, als wij een nieuwe show aan het repeteren zijn, dan doen we altijd de sketchjes eerst voor haar. En die geeft dan geen krimp. Wij hopen dan dat ze zal lachen of zoiets. Geen krimp. Dus ze is heel, heel, heel kritisch.
1: We waren een betere hond geweest, echt waar.
0: Ja, wel. Ja.
1: Als hier morgen een hond staat, met zijn staart op zijn voorhoofd, dan ook zegt ze, oh, schoon. Ja, dat is zo. Dat is Ellen. Ja. Honden kunnen niks verkeerd doen.
0: Iets voor volgend jaar in de zomershow, hè? Iets met een hondje erin verwerken of zo.
2: Ja, maar dan, ja, ik heb jaren mee een hondje niet.
0: Dat is ook waar.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Dat is ook waar.
1: Ja, ik ben nu wel een klein beetje de vlezige hond geworden. Dus laat het maar zo.
0: De vlezige hond. Wauw, wat een woorden dat hier vallen.
2: Die James gaat niet meer naar een gewoon wc. Die heeft zijn poot op tegen de lantaarnpaal.
0: Dat wil ik straks wel zien hier op de dijk.
1: Als ik wegga, dan pakt hij gewoon een kakzakje mee voor mij. Ja.
0: Zeg maar, later in de show hebben we het ook nog verder over honden. Specifiek over de verjaardag van je huisdier vieren.
1: Oei.
0: Doe jij dat?
1: Ik weet dat we dat het eerste jaar hebben gedaan met onze Tommy, maar ik ben eigenlijk vergeten wanneer dat die andere... Wanneer dat die, want ik heb nu een tweede hondje, wanneer dat zijn verjaardag is.
2: Ja, als hem geboren is, hè.
1: Ja, maar ik wil zeggen, de Dorian die houdt dat allemaal heel goed bij.
2: Ja, maar zeg, tegenwoordig wordt zotter en zotter. Je kunt dus van die soort van verjaardagstaarten kopen, maar dan
0: zeker?
2: Helemaal voor honden en zo. Het is een beetje overdreven. Zo.
1: Maar stop, houd u vast, want Ellen is ook wel zo eentje, hè.
2: Ja, ze zou durven. Ze
0: dus
2: zou
0: voor
2: durven.
0: Jullie is het eerder een niet dan, hè? Want straks doen we hot or cold over dat thema. Jullie zitten eerder op cold, niet doen?
1: Maar die honden die onthouden dat toch niet. Die vinden dat tof voor dat been dan ze krijgen, maar dan stopt dat. Gert.
2: Het is niet als je dat niet doet, dat je een hond zegt, hé, ze hebben een verjaardag vergeten.
1: Voilà. Allee, is niet ambetant, hè.
2: Nee.
0: Ja, oké, we nemen het mee straks in de resultaten. Dat is voor later in de show. Zometeen gaan jullie live zingen op het terras van het Q Beach House, op ons podium. Madi Wodo komt eraan, uiteraard. Ik zit er zelf al sinds maandag mee in mijn hoofd, want ik wist dat jullie kwamen.
2: Ah, top.
0: Ik ben er nog niet van afgeraakt. Dus misschien straks exposure therapy, dat misschien...
1: Maar je weet toch waar het precies over gaat, het nummer?
0: Ah ja, tuurlijk.
1: Ah. Ja, wat hè?
0: Ah, maandag, dinsdag, woensdag,
1: maar
0: donderdag.
1: Maar moet je zomaar tuurlijk zeggen, mijn echtgenoot, hemzelf, weet nog maar sinds vorige week dat maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, die zong altijd Quasimodo.
0: Ah. Ja. Oei. Daar zijn kosten aan.
2: Ja, ik wou niks zeggen.
0: All right, we kijken er naar uit. Heel veel plezier zometeen. En nog veel succes ook met de zomershow, zeg Gert en James. Tot later.
2: Yo.

0: Dua Lipa and Be The One. Het is 4:30 op deze WO. En goed nieuws voor wie een auto wil kopen en ook nog naar Q-Music wilt blijven luisteren.
1: Ja, dat is misschien een klein beetje voorbarig, maar effectief, de eerste stappen zijn wel al gezet. Nee, waar gaat dit over? We zien dat nieuwe autobouwers niet zoveel belang meer hechten aan het traditionele radioluisteren via de frequenties. Er wordt al maar vaker ingezet op digitaal luisteren, streamen met je smartphone en zo. Maar de ministers van media in ons land vinden dat je zo mensen uitsluit van de radio en dat kan niet. En dus trekken ze met die vraag naar Europa van, kijk, verplicht dat aan autobouwers. Dus fingers crossed dat het de goede kant op gaat, want hoe meer Q-Music, hoe beter toch.
0: Ha.
1: Ja, inderdaad. En minder goed nieuws, minder goed gaat het op de Gentse feesten, want daar stijgt het aantal vechtpartijen. De politie heeft er nu al 47 geteld en we zitten nog net maar over de helft van de tiendaagse. Het gaat om kleinere incidenten, maar ook zware, zoals steekpartijen. De oorzaak wordt geval per geval bekeken, maar de drank zit er mogelijk wel voor iets tussen. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25.
0: En op dit moment 5 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen er 18 minuten bij. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West 6. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 8 minuten langer. Op de buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 6. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. Ze gaan eraan beginnen live op het terras van het Q Beach House. Ook te zien op de livestream. Dus schakel even over naar het beeld. Voor zometeen Gert en James.
2: Hoe gaat het Q Beach House? Ik zei, hoe gaat het Q Beach House? Aha. We hebben hier twee fantastische heren voor jullie klaarstaan. Zeg maar de keizers van de Vlaamse televisie. De keizers van het Vlaamse lied. En voor vandaag ook even de keizers van Oostende. Lieve vrienden, als het weer zomer wordt, dan geven ze altijd alles voor de show. Alleen toch als het niet Maatje Wodo is, maak lawaai voor Gert en James!

0: Dankjewel.
1: Het zal wel zijn. Madi Wodo van Gert en James. Het is een oorwurm. Ik ga zien of ik er nog mee in mijn hoofd blijf zitten. Misschien is dat bij jou ook, dat dat al wekenlang in je hoofd zit. Maar ja, de mensen hebben ervan genoten, van Madi Wodo. Ze gaan nog eventjes door met hun mini-optreden. Gert en James, hier op het terras van ons Q Beach House. Dus als je dat wil volgen, dat kan via de livestream van Q.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
0: VTM. Kleurt je dag.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Lauren. De vroegere blonde van One Direction. Ondertussen is het zo wat bruinachtig geworden, zijn koepen. Voor de vroege vogels van deze zomervakantie in de ochtendshow hoor je Robbe Petitjean. Tussen 6 en 9 valt daar opvallend veel te beleven deze week. Nu vrijdag stuurt hij één luisteraar ofwel naar New York ofwel naar Holland, naar Nederland voor de nieuwe Spider-Man film met Tom Holland. Dus ofwel ga je naar New York ofwel naar Holland. Ja, dat is ook leuk natuurlijk, hè. Als je wil meedoen, dan mag je in de Q-app nog altijd een audioberichtje doorsturen waarin je de echte naam van Spider-Man zegt, roept, schreeuwt. Het maakt niet uit. Dus als je wil meedoen, de echte naam van Spider-Man, nog altijd welkom in de Q-app. En dat is nog niet alles. Want het is eigenlijk Sander uit Leopoldsburg die er een hele slimme vraag stelt. Is er al meer nieuws voor het Sunset-concert van 31 juli? Voorlopig nog niet meer nieuws, maar ik kan wel al vertellen dat je nu vrijdag bij Robbe, 's ochtends, ontdekt welke artiest dat zal zijn. Dus welke artiest geeft dat tweede Sunset-concert op 31 juli aan het Q-Beach House? Vrijdagochtend vroeg opstaan. En dan kom je dat als eerste te weten. Ik ben benieuwd wie jij denkt dat het is, Sander. Of wie jij hoopt, natuurlijk. Dus laat het zeker even weten. Het is al niet Destiny's Child. Nee, sorry.

Misschien is het wel Spider-Man die volgende week een tweede Sunset-concert komt geven. Stel je voor, kan die zingen, Spider-Man? Ik weet dat niet. Wie het wel is, dat hoor je nu vrijdag in de ochtendshow bij Robbe. En morgen doen wij hier in het Beach House Bluff & Beauty, de hondenverkiezing. Ik moet het derde jurylid nog bekendmaken. Ik ga dat doen wel na 5 uur straks, ja.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
5: Goedemiddag, het nieuws van 5, dat krijg je van Bart.
6: Goedemiddag. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van Media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter legt uit.
7: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
6: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar Q-Music. Er zijn meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Het gaat om kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
8: Via het camera-schild dat we hebben tijdens de Gentse feesten, merken wij ook sneller de mult op en sturen wij de ploegen dan ter plaatse om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel als de drank is in de man of in de vrouw. Dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
6: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega, dat is de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. Snoeker dan. Luca Bressel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijzenpot voor dat toernooi net geen miljoen euro. En Remco Evenepoel heeft bevestigd voor het NATO-criterium van Aalst. Volgende week maandag, de 27e is dat. Hij wordt daarmee de ster van die koers. Evenepoel zit op dit moment uiteraard nog in de Tour. De renners zijn bezig aan de 17e rit. Over een half uur ongeveer komen ze daar aan. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het al flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25.
5: Op dit moment 5 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem, daar verlies je 20 minuten. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan is het 6 minuten langer. De binnenring van Brussel is het ook nog aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette, daar 8 minuten. En op de B202 tussen de ring Anderlecht en de N266 5 minuten extra. Dat valt mee. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je sowieso minder dan 5 minuten. Wie daarnet bij Gert en James goed heeft opgelet, weet al wie het derde jurylid wordt morgen tijdens Bluff & Beauty.
9: Ulrike Douwer.
5: Ik denk dat hij met zijn lange bruine haren perfect tussen de twee blondies gaat passen. Tussen Amy de Winter en Ellen Callebaut.

0: de Chainsmokers en Coldplay. Morgen word ik de Darlene de Vos van mijn eigen verkiezing.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Er zijn nog 8 honden in de running. Ze komen morgen allemaal naar hier tussen 4 en 7. En één iemand wordt Blaf en één iemand wordt Beauty. Jij kan meebeslissen wie er naar huis gaat met de titel, met de trofee. Nog wat andere prijzen zoals een weekendje weg voor hond en baasje. Een jaar lang hondenvoer van AVV. Dus het is wel een serieuze prijs. In de jury zitten 3 hondenliefhebbers. Ellen Kallebout van de Vrulsjes. Amy de Winter van The Real Housewives of Antwerp. En het derde jurylid, dat is mijn goede vriend Bert de Kok. Hallo!
2: Hallo!
0: Hoe gaat het met jou?
3: Goed!
0: Heel goed!
3: Allee! Voor morgen, maar ook voor nu. Ja.
0: Oké, super. Ja, ik moet zeggen, ik heb jou wel al een beetje gemist in het Q Beach House. Want ja, we hebben hier ook al samen gestaan de voorbije zomers. En heel veel mensen komen het mij persoonlijk vragen van ja, waar is Bert deze zomer? Ja, waar ben je?
3: Waar ben ik? Ja, nu thuis. Nee, maar ja, ik moet het natuurlijk een beetje rustiger aandoen in de zomer. Want zoals je wel weet, of misschien nog niet, ik ben zwanger.
0: Dus, daarom,
3: ja, dankjewel. Wow. Ik ben zwanger van een foodbaby. En daarom moet ik het deze maand een beetje rustiger aandoen. Maar ik zie het, morgen ben ik hier terug. Dus is het weer normaal, hè?
0: Ja. Snap ik. Ik ben heel blij dat je nog de moeite neemt morgen om naar hier te komen. Maar wat heb jij met honden, Bert de Kok?
3: Oeh, wat heb je? Ja, ik heb er. Allee, heb ik er niet bij mij thuis hier in Brussel, maar wel nog in mijn ouderlijk huis. Ik ben altijd opgegroeid met honden. Ja, ik zeg het, ik ben ook... Mijn eerste hond bijvoorbeeld, Wissy, die was even oud als ik. Dus ik heb die gehad op mijn 16 en zo. Dus ja, ik ben echt letterlijk opgegroeid tussen de honden en de katten, maar vooral ook de honden echt. Ja,
0: ja inderdaad. Oké. Op wat ga je morgen vooral letten? Daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Oeh, ah wel ja, ik was er natuurlijk vorig jaar ook bij, dus ik heb het allemaal zo wat kunnen meemaken. En natuurlijk, alle 8 honden die daar gaan zijn, uiteraard, dat gaan kei mooie honden zijn, die gaan kei schattig zijn. Dat weet ik nu al, snap je, dat gaat heel moeilijk zijn om zo te gaan beoordelen op vlak van hoe dat ze eruit zien. Want ja, die honden zijn gewoon fucking cute, dus daar ga ik misschien minder naar kijken. Maar ik denk dat voor mij belangrijk is van, wat is de persoonlijkheid van dat hondje? Wat zit er achter die lieve puppyogen? Wat kunnen die? Zijn die tof? Zijn die aangenaam? Zijn die stiekem kwaad op alle andere honden die daar aanwezig zijn of zo? Dus ik denk dat ik daar een beetje naar ga kijken. Van hoe zijn die ook zo, als ze niet moeten presteren of kusjes doen voor ons, van hoe zijn die gewoon als ze gewoon hond zijn?
0: Vind ik wel slim. Zo wat behind the scenes ook zo wat gaan kijken. Zo van hoe gedragen ze zich naar andere honden. Ja, dat vind ik wel een goede toevoeging. Ik ben blij dat jij erbij komt in de jury. Maar natuurlijk, je zegt het zelf al, de schattigheid en zo. Ik voel, er zit ergens wel een zwakke plek. Dat heb ik ook al bij de andere juryleden gemerkt. Wat is jouw zwakke plek? Waar kunnen ze jou echt mee inpalmen, pakken, dat je toch even je laat gaan?
3: Als de hond op mij lijkt...
0: Ja?
3: Dan ga ik wel zo... Wow. Ja, omdat soms mensen zeggen ook vaak dat ik lijk op een windhond met mijn haar. En je ziet dan nu ook zo dat zo wat de oren zijn van een windhond.
0: Ja, het wappert een beetje zo, je lange bruine haren.
3: Ja, voor de mensen die meekijken, als de hond er zo uitziet, ben ik verkocht. Maar ook gewoon als die honden, als ik er zo... Ik heb dat altijd als honden gewoon lief zijn tegen mij. Dus dat ik zo doe van, kom eens hier. En als die dan zo beginnen kwispelen, ja, verkocht.
0: Ja. Oké. Wij noteren jouw zwakke plek is als die naar jou toe komen. Zie je het eigenlijk zitten om tussen Ellen Kallebout en Amy de Winter in de jury te gaan zetelen?
3: Ah, ik was aan het bijzetten, moet ik mijn haar blonderen tegen morgen? Dat zo wat klopt of zo? Nee, dat is spannend. Ja. Alleen een housewife en dan de housewife van Gert Verhulst. Dus dat is ook zo wat... Ja, ik weet het zo niet goed. Ik ken ze ook niet, ik heb ze ook nog nooit niet ontmoet, dus ik vind het wel spannend. Maar ik denk dat dat wel 2 toffe madammen zijn, zo, die dat ook echt wel het goed willen doen als jurylid.
0: Ja, want ze zijn echt obsessed met honden, hè, allebei. Dus allee, we hebben ze voor een reden gekozen natuurlijk, hè.
3: Kijk, en ik ben er dan een beetje als kenner van vorig jaar. Ik kan hem dan zo wat mee begeleiden van, maar nee, Ellen, daar moeten we niet naar kijken. Nee, we moeten niet vragen of wat die naam Samson is. Snap je dat ook? Dat ik dat zo wat kan tegenhouden ook, zoals er honden zijn die Samson heten, dat zij dan die geen voorkeur geeft.
0: Ja, slim. Ja.
3: Daarvoor ben ik er dan. Dus ik denk dat we elkaar goed in balans gaan houden.
0: Ah, wel, ik denk het ook. Ik ben heel benieuwd naar morgen. We verwachten jou om 4 uur hier in het Q Beach House voor de 2e editie van Blaf en Beauty. Dus heel graag tot morgen, hè Bert.
3: Yes, tot morgen.
0: Bye-bye.
1: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Q Music.
1: Q sounds better with you. Ulrike Douwer.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: meteoor en nooduitgang. Morgen loopt dat hier dus vol hondjes in het Q-Beach House. Als je niet geraakt, dat is niet erg. Je gaat het ook op de livestream kunnen volgen. Zometeen in de show Katy Perry en de nieuwe song van DJ Alesso samen met One Republic.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
4: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music. Zeg dat, Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Zalige verjaardagspeech.
6: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we aan beginnen, die kalde sweet chili.
5: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
6: Hé, hey, hoe dat?
5: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue. Oh.
6: Ja! Lemmis.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmis. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: van Katy Perry.
1: Repeat of niet?
0: Er zitten twee muzikale kanonnen in Repeat of Niet, en dat is zelfs niet overdreven. We hebben enerzijds de Zweedse DJ Alesso, die ken je van dit. Van het nummer Words, samen met Zara Larsson. En er is anderzijds de Amerikaanse band One Republic. Ja, als je die twee samenlegt, dan heb je op papier een hit. Maar ik wil dat toch eens testen, in Repeat of Niet. Ben jij bevooroordeeld, ja of nee? Laat het even los. Laat het gewoon even los en voel gewoon wat je voelt bij het volgende nummer. Het heet In Your Eyes, van dus Alesso en One Republic. Het is helemaal nieuw. Het zit sinds gisterenavond in Repeat of Niet. En jouw mening die is nu welkom in de Q-app. Repeat of Niet, en zet er ook bij waarom, hè. Graag een goed argument.

0: In Your Eyes van twee kanjers bij elkaar, Alesso en One Republic.
1: Repeat of niet?
0: Maar ben je overtuigd? Want je mag streng zijn, hè? Uiteraard. Lies uit Lint die stuurt... Oh, ik hoor One Republic wel graag en daar dan nog eens Alesso bij. Dat klinkt wel goed. Voor mij een repeat. Oké, genoteerd. Jordi uit Kampenhout die zegt repeat. Ik heb het al gehoord op Tomorrowland afgelopen weekend. Top! Oké. Elke uit Mechelen die stuurt een niet. Sorry, voor mij al zo wat te veel van dit genre. Dus daarom schrijf ik het af. Oké, genoteerd. Jill uit Semst die is nog niet volledig overtuigd. Maar misschien als ik het nog eens vaker hoor. Dus dat is een repeat, hè, want het nummer kan doorgaan als jij repeat zegt. Dus voilà, ik ben nog eens aan het kijken. Ja, toch nog zeker mensen die willen dat het doorgaat. Ja, het is door. Het is een repeat. Voilà, zo simpel is het. Je hoort ze vanavond opnieuw bij Lian van Averbeke. Rond 20 over 9 zal dat zijn. Dit is Cameron Whitcomb.

0: Medusa van Cameron. This concrete heart. Cameron Whitcomb. Het is 6:30. En nu is er toch een soort van Bultrug Walvis de sequel over Bultrug Walvis Timmy. Bart, wij dachten allemaal dat hij helaas gestorven was.
1: Ja.
0: Maar ja, klopt dat nog?
1: Wel, dat er nu opnieuw vraagtekens zijn, zoveel is nu wel duidelijk. Volgens de Duitse krant Bild leeft Timmy inderdaad mogelijk nog altijd. Ze baseren zich op 2 DNA-testen die niet overeen zouden komen. Hoe is dat gelopen? Toen Timmy uiteindelijk werd vrijgelaten, werd er een zender door zijn rugvin geboord. Het stukje vin dat daar is vrijgekomen, hebben ze bijgehouden en samen opgestuurd naar het labo met een stukje van de dode bultrugwalvis die aanspoelde in Denemarken. Bild sluit trouwens niet uit dat er mogelijk gesjoemeld is met dat DNA en ook experten zijn sceptisch. Op zijn minst al over de vraag waarom zijn die DNA-stalen naar een labo in China gestuurd en niet gewoon hier in Europa gehouden, aangezien er voldoende labo's zijn die zo'n vergelijking zouden kunnen doen.
0: Dit gaat verfilmd worden, dat voel je aan alles. Timmy the movie komt
1: eraan. Netflix, ja, bereid je voor. En dan verder ook nog sport. Opnieuw België boven in de Tour. Jasper Philipsen heeft daar de 17e rit gewonnen vandaag. Hij haalde het in een sprint van een grote groep vluchters. De Zwitser Mauro Schmidt werd 2e. De Nederlander Olaf Kooi eindigde 3e. In totaal zitten we nu al op 6 Belgische ritoverwinningen daar in de Tour.
0: Yes. En voor het weer hebben we weerman Jonas aan de lijn. Dag Jonas.
2: Hey, dag Jorike.
0: Hallo. Wat verwacht je nog van vanavond?
2: Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar er is wel redelijk veel bewolking. Een paar opklaringen in de loop van de dag wel. En vannacht dan temperaturen rond zo'n 12, 13 graden, dus het gaat wel goed afkoelen. En dan morgen dan gaan we met veel bewolking starten. En in de voormiddag moeten er ook een paar buitjes passeren. Maar na de middag dan gaan we het wel overal droog houden. En uiteindelijk gaat het toch wel mooi gaan opklaren. Hè? Dus morgen in de loop van de namiddag brede opklaringen. Dus morgen deze tijd zou het toch wel vrij zonnig moeten zijn. Het wordt morgen ook wat warmer, met dan temperaturen rond zo'n 24 graden.
0: Nou wel, maar eigenlijk vind ik het aangenaam. En Gert Vruls zei daarnet ook zo, het is beter dit dan die 30 graden van vorige week. Dit is aangenaam zomerweer,
2: ja,
0: maar toch een beetje
2: absoluut
0: luchtig. Voilà.
2: Ja, zeker en vast. En ook de komende dagen en vrijdag en tijdens het weekend krijgen we nog best aangenaam zomerweer. Het wordt wel wat warmer, hè? Dus vrijdag zijn de temperaturen dan rond 25 graden, 21 graden aan zee. En na het verdwijnen van het ochtendgrijs verwacht ik veel zon, blijft droog. Zaterdag, dat wordt de warmste dag van de periode, dan gaan we naar 27 graden. En ook dan veel zonneschijn, droog weer. Zondag opnieuw wat koeler, met een graad of 23 en in de loop van de dag waarschijnlijk een paar buien. Dus het gaat een beetje op en af, maar we krijgen dus ja, de komende dagen nog best mooi zomerweer en vooral aangename temperaturen. Dus geen grote hitte meer, maar dus echt wel ja, goed te verdragen. Ik vind het zalig zomerweer zo.
0: Voilà. Dankjewel Jonas, dat was zeer duidelijk en tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Eens kijken hoe druk het is op dit moment op onze snelwegen. 5 files op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem verlies je 18 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is het 10 minuten langer. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 16 minuten. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 7. De binnenring van Brussel ook nog aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette 9 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Fever Dream van Alex Warren. Hoe zou het eigenlijk gaan met onze kampkoerier?
1: De kampkoerier.
0: Ja, de kampkoerier van Q die zorgt ervoor dat jouw brief dezelfde dag geschreven en afgeleverd wordt. Van op kamp tot bij het thuisfront bijvoorbeeld. Dus gaat jouw zoon of dochter op kamp deze zomer? Je kan je nog altijd inschrijven. Je doet dat via de Q-app of qmusic.be. De kampkoerier die was daarnet bij Len op Girokamp in Oudsbergen in Limburg. En is nu onderweg met de brief van Len naar de ouders in Breendonk. Kampkoerier, ben je al ergens in de buurt of hoe gaat het daar?
2: Wel ja, in de buurt, het is te zeggen, ik bevind me nu op de prachtigste ring van het land, namelijk de ring van Antwerpen. Ha. En daarom rijd ik op dit moment, as we speak, de A12 op. Dus richting Breendonk is nu gewoon recht doorrijden. En dan zou ik eigenlijk over een dik 20 minuutjes moeten toekomen bij de ouders van Len. Nu, het wordt allemaal heel nipt. Dus misschien is het wel een idee dat de ouders van Len gewoon hun brievenbus al aan de kant zetten. Die hebben ze niet meer nodig. En ik parkeer me daar dan snel en dan komt dat allemaal zeker in orde.
0: Ja, ja, ja. De kampkoerier die staat voor de snelste service, maar er was toch een tankprobleem daarnet, hè? Vertel eens.
2: Er was eventjes een probleem, ja. De nappomp deed niet helemaal mee zoals dat ik het wou. Ik wou heel snel tanken, maar de pomp dacht er anders over en besloot van niet te werken, jammer genoeg. Dus dan ben ik ook nog in alle paniek bijna aan de achterkant van mijn auto gestapt, omdat ik zo snel door wou rijden. En goed, alle gekheid op een stokje, ik ben terug kunnen vertrekken, maar de naftpomp die is ook wel aan het tikken, moet ik zeggen.
0: Ja, dat hoort erbij, hè. Bij het leven van de kampkoerier natuurlijk, onverwachte zaken zo snel mogelijk oplossen, want jij staat natuurlijk wel voor die snelle service. Maar goed, nog een minuutje of 20, dat is goed, rustig. Rustig rijden, veilig rijden vooral. En dan doen wij de levering gewoon over een minuutje of 20. Hè. Voilà. Perfect. Tot zo. Tot later.
2: Tot zo, Rieke. Tot
0: zo, Yo.
3: Even tijd voor jezelf. Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99. Vanavond bij VTM, feest à volonté. Maar André doet niet.

Ja, de kampkoerier van Q, je hebt hem daarnet gehoord. Die is nog aan het scheuren op de A12 richting Breendonk. Duurt nog een minuutje of 20. Dus ik stel voor dat we het wachtwoord nu al gaan spelen. Normaal zit dat ergens na 6 uur, maar kijk. We zijn flexibele mensen in de zomervakantie. Dus wil jij meespelen straks en zo kans maken op een set cocktail- of mocktailglazen van Q, dan mag je nu wachtwoord sturen in de Q-app. Ik heb een wachtwoord opgeschreven. Jij mag dat kraken zometeen. Proberen kraken door 3 actua-vragen te beantwoorden. Als je die correct beantwoordt, dan krijg je een tip. En die tips die brengen jou tot bij het wachtwoord. Dus wil je meespelen, stuur dan nu wachtwoord in de Q-app.

0: Sorry Papi, Topic en Becky G.
1: Het wachtwoord.
0: Ik heb een kandidaat gevonden, dat is Doreen uit Grobbendonk. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Dorieke.
0: Hey, je bent taximama op dit moment. Naar waar ben je onderweg?
2: Ja, naar Bobbejaarland.
0: Hola, je moet mijn ze gaan dochter, oppikken, of wat?
2: Ja, mijn dochter en haar vriendje en een vriendin.
0: Oké, en denk je dat het een plezante dag was?
2: Ik vermoed dat wel. Meestal als ze dan daar komen, is het een leuke dag geweest.
0: En de mama mocht niet mee, of wat?
2: Ik laat het graag aan mij passeren.
0: Snap ik volledig. Ik weet niet, heb je de Actua een klein beetje kunnen volgen dan vandaag?
2: Een heel klein beetje. Okay. Dus ik hoop dat het goed komt.
0: Voilà, ik hoop dat met jou ook. Een set Q cocktailglazen of mocktailglazen kan je winnen zometeen. Drie vragen. Per juist antwoord, dan verdien je een tip. En die tips die leiden tot het wachtwoord van vandaag. Dat is altijd een woord dat ik uit mijn eigen koker elke dag verzin. Ben je klaar voor de drie vragen?
2: Ja. Ja.
0: Oké, let's go. Succes. Vraag 1. Welke Nederlander wordt heel waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels?
2: Van Bommel.
0: Hopla. Eerste tip is binnen, Doreen. Dat is knaagdier. Knaagdier.
2: Ja.
0: Ja, ja. Vraag 2. Welk museum heropende vandaag de Apollo-galerij voor het publiek na de spectaculaire juwelenroof van een paar maanden geleden?
2: Het Louvre.
0: Oh, goed bezig. Een tweede tip voor het wachtwoord, Doreen. Zuid-Amerika. Dus knaagdier en Zuid-Amerika. We gaan naar vraag 3. Ja. Goed bezig. Welke Puerto Ricaanse rapper treedt vanavond op in een uitverkocht Koning Boudewijn stadion? Dat is eigenlijk ook een soort knaagdier.
2: Sorry, daar ga ik van moeten passen.
0: Het was Bad Bunny die treedt daar vanavond op.
2: Nee. Ja, had ik niet
0: geen,
2: op te komen.
0: Geen tip, dus dan heb ik een vraag voor jou. Wat is het wachtwoord van vandaag?
2: Chinchilla?
0: Ja? Ja? Het is juist. Wow. Wow. Doreen. Ha.
2: Ja.
0: Hoe wist je dat? Zo zeker? Ja.
2: Want... ja, knaagdier en dan Zuid-Amerika, toen wist ik het eigenlijk al wel. Dacht, het kan bijna niet anders zijn.
0: Amai.
2: Het was niet zo erg dat ik het niet wist.
0: Nee, nee, jouw kennis van de knaagdieren zit goed. Dat weet je ook bij deze. Heb je een idee wat de derde tip zou geweest zijn?
2: Q-Music ochtendshow of zo.
0: Ja, Dorothee, inderdaad. Dorothee was Chinchilla in The Masked Singer. Ja. Dus dan had je het helemaal geweten waarschijnlijk. Hè. Maar je had het niet nodig. Proficiat, Doreen. Dat pakken ze jou niet meer af. Geniet ervan deze zomer van jouw nieuwe glazen set. En school.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Bye bye, tot de volgende.
2: Komt goed,
0: dadah. Dadah. Maximum. Summer. Q-Music.

Er zat even een zandkorrel in mijn keel. Be Mine van Kamrat. Je voelt het aan alles. Het is een populaire vakantieperiode nu. Hè. Dat is elk jaar. Het is bouwverlof. Meer mensen aan de kust en zo. Maar als jij iemand bent die wel moet werken, dan heb je motivatie nodig en aanmoediging. En dat krijg je nu in de vorm van Sia en Unstoppable.

0: beach house. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse platat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM. Kleurt je dag. Goedenavond, het is 6 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
4: Goedenavond. Eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij was tijdens deze 17e etappe de snelste van een groep vluchters. En dat is ook een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd vandaag tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. De Sloveen Tadej Pogačar blijft in het geel. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De man werd opgespoord door de Spaanse politie. Die verdenkt hem ervan de bed and breakfast van zijn ex-vrouw in brand gestoken te hebben aan de Costa Brava. De man wordt nu verhoord door de politie. De soap rond Bultrug Walvis Timi blijft maar duren. Mogelijk leeft het dier toch nog, dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich daarvoor op de DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Eén van de Bultrug die aanspoelde in Denemarken en één van Timi toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch, je hoort marinebioloog Jan Haalders.
5: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die cracker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
4: Bild sluit ook niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van media Sieltje van Achter legt uit.
6: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
4: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar je favoriete radiozender Q-Music bijvoorbeeld. Het Louvre heeft opnieuw de deur geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen. De buit werd nooit teruggevonden. Meer geluk bij Tomorrowland, want daar is een van de 2 gestolen kunstwerken terecht. Tijdens het eerste festivalweekend werden twee schilderijen meegenomen uit het restaurant van het festival. Eén daarvan is nu dus blijkbaar terug. Hoe dat gebeurd is en door wie, dat is voorlopig nog onduidelijk. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het al flink af en is er ook kans op regen. Ook morgen overwegend bewolkt bij een graad of 25.
3: En op dit moment 6 files op onze snelwegen. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Daar verlies je 14 minuten. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan ook nog eens 6. Binnenring van Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette 8 minuten. En tussen Beersel en Neerpede 7. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem is het 14 minuten langer. En dan nog op de E40 in de richting van Brussel. Tussen Ternat en Groot-Bijgaarde, daar is een ongeval gebeurd, 13 minuten langer. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
3: We bellen zo meteen de kampkoerier van Q. Die zou ondertussen toch in Breendonk moeten zijn aangekomen, hè, toch?

0: Taylor Swift.
1: De Kampkoerier. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd.
0: Ha, de Kampkoerier is al eventjes op pad, zoals elke woensdag, en zou nu toegekomen zijn bij een huis in Breendonk. Dat zou het huis moeten zijn van de 7-jarige Len, die nu op kamp is en daarnet een brief heeft geschreven voor zijn ouders. Kampkoerier van Q. Heb jij het juiste huis gevonden in Breendonk, denk je?
2: Normaal gezien, als alles goed is gegaan, heb ik het juiste huis gevonden en sta ik nu dus voor de deur van Jolien en Maarten, de mama en papa van Len. Len heeft vandaag bij mij een brief geschreven, want die is op kamp met de Giro van Breendonk. Die zit daar helemaal in Oudsbergen in Limburg. Ik vind dat zo erg dat hij dan zo ver weg is van mama en papa. Dus daarom sta ik hier nu voor hun deur om zijn brief eigenlijk meteen voor te lezen. Nu hoop ik natuurlijk wel dat de mensen thuis zijn, want anders heeft de kampkoerier geen zin. Ik ga eventjes aanbellen. Zo,
0: spannend.
2: Nu is het hopen dat Jolien en Maarten de deur gaan openen. En dan kunnen we... Ah, een hele goede middag. Het is de Q Kampkoerier. Goedemiddag.
3: Hallo, hallo.
2: Hallo, Jolien en Maarten. Dat zijn jullie?
4: Ja, dat zijn wij.
5: Klopt.
2: Oké. Voilà, ik heb heel goed nieuws, want jullie zoon Len die is gisteren op kamp vertrokken. Maar die heeft vandaag al meteen een brief geschreven. Dan is hij daar vanaf voor het kamp, zei hij. Dus dan is dat snel geregeld. Mag ik die aan jullie voorlezen?
4: Graag, ja.
2: Oké, dan gaan we daar werk van maken. Hallo mama en papa. Het eten is lekker. Ik kijk uit naar kaaskroketjes. Het kamp is heel leuk. Ik heb veel zin in trektocht. De vriendjes zijn heel leuk. Ik speel graag spelletjes met hun. Ik vind het jammer dat er geen kampvuur is, omdat het gras te droog is. Ik mis jullie. Een beetje. Dat was het. Mooi, hè?
4: Heel mooi. Ja,
2: ik moet zeggen, Len, hij was spontaan zo onder de indruk van de Q Kampkoerier dat hij de prachtigste brief ooit heeft geschreven, eigenlijk.
5: Ja, dat is heel leuk, hè? Ja.
2: Zeg, jullie hebben nu dus Len op kamp gestuurd. Hebben jullie nu een week vakantie?
4: Nee, spijtig genoeg niet.
2: Iets zegt mij precies dat hier binnen nog iemand op jullie wacht.
4: Ja, maar ze is niet thuis.
2: Oké, maar hebben jullie dan misschien nog speciale plannen terwijl dat de Len er niet bij is?
5: We hebben tikken zaterdag naar Trappon en dan gaan we maandag Len op kamp gaan halen. En ik kan nog een weekje mee naar Ardennen gaan, dus...
2: Maar zo tof. Dus na kamp gaat hij meteen verder afvotten in Ardennen.
4: Ja, dat klopt. En we gaan momenteel gewoon nog werken.
2: Alright, super. Ja, Len, hij is super enthousiast daar op de Giro. Merk je dat hij heel veel energie heeft, dat hij misschien ook nog andere hobby's graag doet?
4: Ja, hij volleybalt ook heel graag, hij klimt ook heel graag, hij zwemt ook heel graag, dus ja.
2: En is dat ook met kampjes allemaal, of?
5: Nee, dat is niet met kampjes, dat is meer in de week.
2: Oké, super. Voilà. Dus dat is geen excuus om dan nog eens weg te sturen. Maar voilà, ik hoop alleszins dat hij zich daar nog goed gaat amuseren op kamp in Oudsbergen. En volgende week ga ik dus naar een nieuw kamp en dan ga ik een nieuwe brief voorlezen aan twee nieuwe ouders. Maar ik kan wel eens vragen, de Kampkoerier Service, hoeveel sterren zouden jullie mij geven?
4: 10.
2: 10 sterren, dat is het dubbel van wat ik verwacht had. Dus ja, dan ben ik enorm content. Ulrike, je hebt het gehoord. Spread the word, de Kampkoerier. Ik ben nog steeds actief. En voilà, dan hoor ik jullie volgende week.
0: Voilà, en je bent belbaar. Je bent, inschrijven kan nog altijd via de Q-app of qmusic.be als jij die service van 10 sterren ook eens van dichtbij wilt zien.

0: Jelly Roll. I'm good. Als je zo brieven krijgt van je kind op kampen, je moet dat altijd bijhouden. Hè. Ik heb thuis ook nog zo echt een hele doos vol met brieven die ik dan zelf ooit heb geschreven voor mijn ouders en zo. Ik moet daar eigenlijk nog een keer doorgaan. Dat is zo tof om te bewaren.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: morgen gaat er opvallend veel gesnuffeld worden hier op het terras van het Q Beach House. En niet door de mensen, denk ik.
1: Bluff and Beauty 2026.
0: Ik hoop vooral door de honden dat er gesnuffeld gaat worden. Morgen is er dus Bluff and Beauty. Voor de tweede keer organiseer ik een hondenverkiezing hier in het Q Beach House. De 8 honden zijn gekozen die meedingen naar het gouden kroontje, wou ik zeggen. Maar het is eigenlijk een gouden trofee. De 4 potentiële blafs zijn Maltipoe Camille, de langharige dwergtekkel Yoshi, de Australische herder Vinnie en de flat-coated retriever Kade. Die ga je morgen alle 4 zien. En 4 potentiële beauties, de Siberische husky Sky, Corgi Humsy, Golden Retriever Lua en Labradoodle Booba. De namen zitten al heel goed, maar natuurlijk, ze moeten ook bewijzen dat ze de titel verdienen. Ik heb daarnet de trofee al een keer gekeurd. Het is een gouden trofee in de vorm van een hondenpoot. Dus dat staat er op het spel, maar ook nog een paar andere prijzen. Je kan dat meevolgen op de radio morgen tussen 4 en 7. Het is echt met verschillende rondes. Een défilé, een talentenronde, een persoonlijkheidsronde. Dus het wordt de moeite morgen.

0: Love Me to Heaven, daarmee is het 6:30. Bart, jij hebt nieuws voor ons uit Spanje.
1: Klopt. De Spaanse politie was daar naar een man op zoek die mogelijk de B&B van zijn ex in Spanje in brand heeft gestoken. De Spaanse politie was naar die man op zoek. Het gaat om een Belg van 53, omdat hij dus inderdaad verdacht wordt van vuur te stichten in de bed and breakfast van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Omdat die man spoorloos was, leefden zijn ex en haar zoon ondergedoken. Maar de man is zich nu dus gaan aangeven bij de politie hier in ons land en wordt daar verhoord. Belangrijk element wel in dit verhaal, de man wordt hier niet verhoord voor die feiten in Spanje, maar in het kader van een ander onderzoek naar hem, een aanklacht voor belaging. En dan nog sport. België boven in de Tour, want Jasper Philipsen heeft zijn eerste ritzege te pakken daar. Hij kwam als eerste over de meet voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. En dat is een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen met Pedersen. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het al flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25.
0: En als je nog onderweg bent, dan moet je nog op de E40 richting Brussel 11 minuten bijrekenen tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem ook 11 minuten. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6. De binnenring van Brussel, daar is het ook 9 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. Een van mijn favoriete zomernummers komt er nu aan.

0: Het is heel simpel. Zometeen, het is hot of het is cold.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Voilà, dankjewel Katy Perry. Ik leg elke dag één onderwerp op tafel en jij mag de temperatuur bepalen. Ofwel hot als het nog steeds in is, ofwel cold als het niet meer in is. Het onderwerp van vandaag is de verjaardag van je huisdier vieren. Ik heb het daarnet al eens gevraagd aan Gert en James. Ze waren hier voor hun mini-optreden. En dit is hun antwoord.
3: Maar die honden die onthouden dat toch niet. Die vinden dat tof voor dat been dan ze krijgen. Maar dan stopt dat, Gert.
4: Het is niet als je dat niet doet dat die hond zegt, zeg, hey, ze hebben een verjaardag vergeten.
3: Voilà. Dat is niet ambetant, hè.
4: Nee.
0: Voilà, dat is duidelijk wat zij ervan vinden. De verjaardag van je huisdier vieren. Wat is jouw mening? Je mag het nu sturen in de app van Q. Hot of cold? En waarom precies?
5: Sleep World.
6: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
7: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
8: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
11: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: tot aan het gaatje. Teenage Dirtbag van Weedus. Omdat het hier morgen Bluff & Beauty is, de hondenverkiezing, blijven we in dierenthema.
1: Hot. Or cold.
0: Het onderwerp vandaag is de verjaardag van je huisdier vieren. Jo uit Merelbeke die stuurt natuurlijk doen we dat. Zo hebben wij ook een extra feestje. Ah, dat is goed gezien. Anne uit Tiene die zegt we hebben twee poezen. Hun verjaardagen worden altijd gevierd. Zelf

0: hebben we door omstandigheden geen kinderen. En dat zijn eigenlijk onze kindjes, de poezen. Dus voor mij is het hot. Absoluut, Anne. Moet je zeker blijven doen. Sophie uit Tongeren, die stuurt ook hot. De dieren verdienen ook gewoon een leuke dag, net zoals ons. Ja, het is niet omdat het dieren zijn dat ze niet gevierd moeten worden. Maar ik vraag me dan af, hoe vieren jullie dan precies de verjaardag van jullie huisdieren? Is dat effectief altijd met een feestje en een taart en alles erop en eraan? Een springkasteel, wie weet. Of met een drankje, zoals marshmallow bijvoorbeeld.
1: Dit is deze week de Q-top schijf. Marshmallow en Cassie Ballerini. Another drink. Q.

0: blijft toch echt een parel. Och, Arcades. Van Duncan Lawrence.
1: Hot. Or cold.
0: Voilà, na de rust zijn we weer vertrokken. We hebben het over de verjaardag van je huisdier vieren. Is dat iets dat je doet, dan mag je hot sturen in de Q-app. Is dat iets dat je niet doet, dan stuur je cold. Sophie uit Tongeren heeft een audioberichtje gestuurd.
2: Tuurlijk verdienen die ook een leuke dag, net zo gelijk wij. Die van mij krijgen dan een lekker taartje met een kaars op, natuurlijk niet aan.
0: Dat is goed dat je dat erbij zegt, maar dat is wel degelijk dus een hot voor Sophie. Lotte uit Stekenen heeft gestuurd, ja natuurlijk hot. We vieren de verjaardag van onze hond. We hebben zelfs een puppyborrel gehouden. Oh, maar dat is echt zoals bij een kindje, hè? Zoals die net geboren is, of net bij jou dan de puppy, dat je daar een borrel voor doet. Tanja, die stuurt ook nog, wij vieren elk jaar in juni onze hond zijn verjaardag op restaurant. Met een speciaal hondenmenu, hij vindt dat heerlijk. Zelfs met dessert en alles erop en eraan. Oh my god, dus jouw hond die gaat gewoon voor zijn verjaardag op restaurant. Dat is fantastisch, Tanja. Over desserts voor dieren gesproken. Goedenavond, dag Lien uit Capelle.
3: Hallo, goedenavond.
0: Lien, jij maakt hondentaarten en cupcakes.
3: Ja, dat klopt. Ik heb een hondenbakkerij, Milo Cakes, en dat doe ik in bijberoep.
0: Alright.
3: En ik bak dus cupcakes, donuts en taarten op bestelling voor de verjaardag van honden.
0: Leuk. En hoe begin je daaraan, aan zo'n bestelling?
3: Ja, we hebben een assortiment dat mensen kunnen zien op onze website. Maar ze kunnen eigenlijk vrijblijvend bij mij wel hun ideeën doorgeven van zaken die ze graag wensen. Want baasjes hebben soms wel zotte ideeën om hoe dat de taart er moet uitzien voor hun hond. En dan probeer ik dat zo goed mogelijk te maken.
0: Maar is het niet vooral belangrijk wat erin zit dan?
3: Dat ook, ja. Onze gebakjes zijn 100% plantaardig, omdat ook heel veel honden allergisch zijn aan bepaalde producten of aan dierlijke eiwitten. En dat probeer ik dan zo goed mogelijk te vermijden.
0: Ja. Ik denk, bij mensen is dat dan vaak met zo'n foto in glazuur bovenop de taart. Is dat ook iets wat jij dan doet voor de honden?
3: Nee. Bovenaan werk ik dan af met koekjes die ik maak en een yoghurt tot laag.
0: Oh, heerlijk. Heb je zelf huisdieren?
3: Ik heb zelf een hond, ja. En die mag geregeld ook wel proeven van wat ik maak.
0: Goh, jouw hond heeft een fantastisch leven. Als ik een hond was, dan zou ik liefst jouw hond zijn, denk ik, bij deze. Die altijd mag voorproeven en zo. Heerlijk. Alright, dus jij zegt ook hot over het thema, de verjaardag van je huisdier vieren.
3: Zeker.
0: Ja, het zou raar zijn als je nu iets anders zou zeggen. We gaan eens kijken naar het resultaat.
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Ja, hot, absoluut, ja. Geen twijfel mogelijk dat dit een hot onderwerp is dat heel veel mensen doen. Dus vanaf nu gaan er misschien nog meer verjaardagsfeestjes voor honden bijkomen. Wie weet. Zeg, Lien, maak er nog een fijne avond van, hè.
3: Ja, dankjewel, voor jullie ook.
0: Bye-bye, dankjewel. Q. Q Music. Ulrike Douwer.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Goedenavond, 1 over 7, nieuws krijgen van Bart.
4: Goedenavond.
3: De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting. Dat zegt het parket.
5: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
3: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Vraagtekens over het feit of bultrugwalvis Timmy nog leeft of niet. Volgens de Duitse krant Bild is daar twijfel over na een vergelijking van twee DNA-stalen bij een labo in China. Maar experten liever zijn sceptisch en gaan ervan uit dat er eerder gesjoemeld is met dat DNA dan dat Timmy toch nog zou leven. En dan nog sport. De eerste ritzege voor Jasper Philipsen in deze Tour. Hij kwam als eerste over de finish voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen doet zo een goede zaak voor het groen. Hij komt nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen.
6: Heel veel druk natuurlijk. Is er heel veel vooraf gegaan aan deze rit. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest, frustraties. Ik zit hier in mijn ploeg die gewoon voor ritzeges gaat. Heel veel jongens die al super werk hebben geleverd, maar nooit beloond zagen. Dus ja, dat doet dan enorm veel deugd om uiteindelijk toch een overwinning te halen.
3: En zo telt ons land 6 Belgische ritzeges op 17 etappes. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het al flink af en is er ook kans op regen. Ook morgen overwegend bewolkt bij een graad of 25.
7: En onderweg zijn er momenteel 2 vertragingen op de Vlaamse snelwegen. Waar je 5 minuten extra moet rekenen, dat is op de Brusselse binnenring. 10 minuten meer daar zelfs, tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En op de buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5 minuten erbij. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
8: Aftersun, Liam van Haverbeke.
7: Bibi Rexha die probeert ons te overtuigen van haar New Religion.

er nog even op wachten. Maar je hoort hem toch al. The Weeknd in Your Eyes. Je hoorde het net al van Bart in het nieuws. Spanning alom vandaag, hè, want we dachten dat Bultrug Timmy, dat hij was komen te gaan, dat hij was overleden. Je weet wel, hè, dat is de walvis die was aangespoeld op een Deens strand en die ze dan terug in zee hebben gelaten met man en macht een paar weken terug. Case closed, zou je denken, maar nu blijkt dat het overleden dier dat ze hebben gevonden niet Timmy is. Nee, dat hebben ze gedaan via een DNA-analyse. Het was helemaal niet de walvis. Timmy kan dus gewoon nog ergens rondzwemmen in de oceaan. En ik denk dat Timmy zo slim is geweest om zijn eigen dood in scène te zetten. Ja, zodat hij zou gerustgelaten worden. Al die media-aandacht, dat is niet goed voor een bultrug. Dus Timmy dacht, hey, piep, jullie allemaal, ik ben er vandoor. Ik fake mijn eigen dood. Dus hashtag Free Timmy. En we laten het vanaf nu ook gewoon zo zijn. De natuur, dat lijkt mij de oplossing. Voilà. Deze vrouw kan je trouwens live aan het werk zien volgende week hier in het Q Beach House. Volgende week woensdag, Judith.

0: Ja. Gabri Ponte met Born to Love You. Maximum Summer. Het is woensdag, dus we gaan de week. Ja, officieel in twee dagen zijn. Al dachten Gert en James daarnet wel dat het al vrijdag was. Maar niets is minder waar. Gelukkig geef je wel dat vrijdaggevoel op een woensdagavond. Zometeen met Jenna Spijbel.
1: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer. Even
2: bollen, even bollen. Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

0: avontuur en zo dichtbij.
1: Joehoe!
0: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

Spyro. Material Lover, we hadden het net over Bulterug Timmy. Ja, herinner je je nog? De walvis die was aangespoeld op een strand in Denemarken, die men met man en macht terug naar zee heeft gebracht en dan jammer genoeg was overleden. Ja, ik zeg was, dat is een beetje raar, want hij leeft blijkbaar nog. Foutje van de firma, zou ik dan zeggen. Nu willen we natuurlijk gewoon weten waar dat beest is. Allee, we, ze, de wetenschappers willen dat weten, maar ik zeg laat dat beest gerust. Gregory uit Oostende die stuurt dan weer, ik durf te wedden dat Timmy nog een Netflix-serie zal krijgen. Ja, kan wel gebeuren. En Annelies op Opwijk die zegt, amai, je gaat ook wel uw verhalen ver gaan zoeken, hè, Liam. Ja, ik had gezegd, de walvis misschien zijn dood in scène had gezet om met rust gelaten te worden. Hey, zou zomaar kunnen, hè. Ook nog een berichtje van Patrick uit Locristi die zegt, ah, Liam, in plaats van Timmy, het is waarschijnlijk mijn schoonmoeder die ze hebben gevonden op dat strand. Oh, ja. Patrick, ja. Denk dat jij niet meer welkom bent, ze man.

0: home.
1: Mooi lachen. Voilà, je staat erop. De photograph van Ed Sheeran. Daarom is het ruim 7:30 op de klok. Een hele fijne avond. En goed nieuws als je luistert naar Q vanuit de auto. Want er staat geen enkele file momenteel op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten.

0: was dan maar waar. Ja, niet zo heel veel zon vandaag. Maar goed, het moeten ook grijze dagen zijn om de zon te leren waarderen. Zo is dat.
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat vragen we ons elke dag af hier in Aftersun. Wat staat er op jouw to-do-lijst voor morgen? Stuur gewoon even om ja, zoveel uur ga ik en dan jouw plannen. Zo simpel is het, zo doen we het altijd. Ik ga bijvoorbeeld morgen om 9 uur 's ochtends boodschappen doen. Dat is geen voorbeeld, dat ga ik echt doen. Ik ging dat vandaag eigenlijk doen, maar ik heb mij overslapen. Waardoor dat er nu geen eten meer is thuis. Dus ik ga met honger naar bed gaan waarschijnlijk. Maar wat zijn jouw plannen? Laat maar weten in de Q-app tijdens deze. Alright.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart. 25%
5: op alle verf. 25%
4: op alle verf. Allee, yes.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Het Engelengezang van Kelly Clarkson, Because of You.
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, voor Alex uit Buggenhout klinkt morgen zo.
2: Hey Liam, mijn hond Vinja en ik vertrekken morgen richting Oostende, morgenmiddag, voor de deelname aan de Blaf & Beauty verkiezing. Wij kijken er alleszins enorm naar uit. Tot morgen.
0: Oh ja, spannend. De verkiezing natuurlijk bij Ulrike kan je ook volgen hier op het strand. Dus alle welkom. Ik duim alvast voor jou, Alex.

0: Als ik je tegenkom, Tibe uit Sint-Niklaas die vertrekt morgen om 8 uur op reis richting Duitsland voor 10 dagen. Heel veel plezier daar, Tibe. En ik heb ook iemand aan de lijn. Goedenavond, Olga uit Evergem. Wat zijn jouw plannen morgen?
1: Goedenavond, Liam. Wij gaan een kanu huren en we gaan een beetje rondvaren in het meer hier in Zweden.
0: Ah, jij zit in Zweden?
1: Ja, klopt.
0: Amai, dat is ongelooflijk spannend. 10 dagen echt varen.
1: Nee, enkel vanmorgen. We zitten op de camping bij Monique en Staf.
0: Als in Staf Koppens?
1: Ja, klopt.
0: Amai, zo leuk. Ik ben daar nog nooit geweest. Hoe is het daar? Beschrijf het eens.
1: Natuur, water, rotsen, bomen, vogels, wind.
0: Ik zie het voor mij.
1: Zon.
0: Oga, ik ben aan het wegdromen. Ik zit in Zweden. Oh, heerlijk. Amai, superleuk.
1: Ja.
0: Ja, dat zal wel. En morgen gaan jullie dan helemaal tot rust komen op dat meer. Hoe lang blijven jullie nog? Nog 10 dagen?
1: Nee, we blijven nu tot zondag bij Camp Grimsby. Uh-huh. En dan zondagochtend vertrekken we en gaan we nog een beetje noordelijker naar een andere camping waar dat rivier en waterval is. En daar gaan we ook veel wandelen.
0: Ja, je hebt gelijk. Dat moet je doen natuurlijk als je in Zweden bent. Is het de eerste keer dat jullie daar zijn?
1: Nee. Vier jaar geleden zijn wij ook in Staf Koppens geweest, hier op camping. En toen waren we helemaal aan verkocht. En nu 4 jaar later hebben we gezegd van kijk, kindjes zijn een beetje groter.
0: Ja.
1: En gaan we dan nog een keer naartoe, hè?
0: Dat is super fijn. Ja, het is misschien stereotyp, Olga, dus sorry als ik het vraag. Maar Zweden, dan denk ik altijd, oeh, dat is daar toch heel koud. Of valt dat best mee in de zomer?
1: Nee, ik loop hier met mijn t-shirt. Ik heb vandaag echt in een t-shirt in het bos gewandeld. We een mooie wandeling van 6 kilometer bijna achter de rug. En het was in mijn t-shirt te doen.
0: Oké, dan is eigenlijk de prima, de meest beste vakantiebestemming die je kan voorstellen. Ik was even helemaal weg, Olga. Je hebt mij ook een klein beetje jaloers gemaakt, terwijl ik hier wel op het strand van Oostende zit. Ook wel in geslechte plaats om te werken natuurlijk. Maar ik wens jou vooral nog heel veel plezier daar en veel succes op het meer.
1: Dankjewel.
0: Meer van dat. Salut. Yo. Q Music.

0: Je hoorde Olivia Dean in Aftersun. Het is iets voor 8 uur en ik heb iets gedaan, jongens. Oei, oei, oei. Waar ik nu misschien ook wel spijt van ga hebben. Ik krijg hier net een berichtje binnen van mijn goede collega van online, Gerben Tuurlings. Ik stel voor dat we samen even gaan luisteren. Ik ga snel even mijn telefoon verbinden.
1: Yo, de Liam. Zeg, je hebt er straks je laptop laten overstaan. Je hebt niet zo'n goed idee als ik in dezelfde ruimte zit. Dus bij deze heb ik ook je scenario aangepast. Je zult het wel zien, het wordt keileuk. Gewoon doorlezen zoals je anders doet. Het komt allemaal goed. Het gaat keileuk worden. Maak u geen zorgen. Beloofd.
0: Ja, als Gerben Tuurlings zegt dat je je geen zorgen moet maken, dan maak ik mij al enorm veel zorgen. We gaan het samen ontdekken. Ik zie hier inderdaad iets staan wat ik niet heb geschreven. Iets na 8 uur. Oh, die Gerben toch.

0: Jason Derulo. Het is 8 uur. Goedenavond. Nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond.
2: Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
3: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
2: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van de ex-vrouw, van zijn ex-vrouw liever aan de Costa Brava. En op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams op elkaar gebotst. Daarbij vielen al zeker 2 zware gewonden. In totaal werden 7 mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Een tram botste zonder te remmen tegen een stilstaande tram. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25.
0: 11 graden, dan ben ik niet meer gewoon. Ik denk dat mij een dons gaan moeten opleggen vannacht.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Ja, en dus blijkbaar Gerben Tuurlijk. Zometeen ook een stukje op je radio.

0: Milking and Medicine. Ik heb daarnet een bericht gekregen van Gerben Tuurlings, mijn collega van online, met dit in.
1: Yo, de Liam, zeg, je hebt er straks je laptop laten overstaan. Je hebt niet zo'n goed idee als ik in dezelfde ruimte zit. Dus bij deze heb ik ook een scenario aangepast. Je zult het wel zien, het wordt keileuk. Gewoon doorlezen zoals je anders doet. Het komt allemaal goed. Het gaat keileuk worden. Maak u geen zorgen. Beloofd.
0: Oké, hier gaan we. Je zou nu denken dat ik heel wat interessante dingen te vertellen heb, maar niets is minder waar. Want Gerben Tuurlings heeft mijn scenario geschreven, dus vanaf nu volg ik alles wat, Gerben hier heeft neergeschreven. Gerben, jij mag een rare zin in, joh. Allereerst wil ik graag wat bizarre feitjes over dieren geven waar je absoluut niets mee bent. Waarom? Omdat het kan. Zeeotters die houden elkaars poot vast terwijl ze slapen, zodat ze niet uit elkaar zouden drijven. Dat is wel nog echt interessant eigenlijk. Pinguïns kunnen hun ontlasting met een snelheid van meer dan 20 km per uur wegspuiten om hun nest schoon te houden. Oké. Okay. Sommige schildpadden kunnen via hun achterwerk ademen tijdens hun winterslaap. Koeien hebben vaak een beste vriend en kunnen ook gestrest geraken als ze van elkaar gescheiden worden. Oh, dat vind ik dan weer heel zielig. En bijen die kunnen getraind worden om explosieven op te sporen. Voilà, dit was mijn spreekbeurt. Dikke kus, je kapoentje, Gerben. Oké. De tekst van Gerben Tuurlings, dames en heren. Dan zijn we weer al een stuk wijzer. En het toeval wil nu dat ik ook een nummer heb over Gerben Tuurlings. Friends with the monster, the sound of my bed. Dat is een mopje, hè, Gerben.

0: Eminem en Rihanna, The Monster.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Haal uw line dance schoenen en cowboy hoed maar boven, want dit is Stella Lefty met Basten.

0: op het lijstje. Wat je misschien leuk vindt aan deze zomer is misschien wel deze van Stella Lefty Boston. Het mooie weer, dat kan ook. De vakantie, mensen die goed gezind zijn, dat is allemaal basic natuurlijk. Dus daarom doen we ook elke avond iets anders.
1: Zomerbiecht.
0: Ja, een ongerende zaagsessie. Over alles wat jou mateloos irriteert aan de zomer. Gisteren hadden we bijvoorbeeld iemand met deze irritatie.
2: Vooral onze verdorde gazon. Dus door het hete weer ziet hij niet groen, maar bruin. Wij zitten precies in Frankrijk. Dat gras kraakt onder uw schoenen. En het enige dat hier groen ziet, is het onkruid dat langs alle kanten maar blijft groeien.
0: Ja, typisch natuurlijk. De dorre gazon, maar wat is jouw zomerbiecht? Wat vind jij minder leuk aan de zomer? Ik weet het. We moeten dankbaar zijn dat het zomer is. Dat is de leukste periode van het jaar. Maar zo even, toch een klein beetje zagen. Dat is ook eens leuk, hè? Drop maar in de Q-app tijdens Shaneke Mendes. En nu eerst de heren van de Bauza. Dit is Magnetic.

0: Shaunica Menace. En zijn Mercy in de avond van Q-Music.
1: Zomerbiecht.
0: Een avond waar er alles mag gezaagd worden. Ik vind dat mensen meer mogen zagen. Dat is toch eens leuk, dat kan toch eens deugd doen. Allee, je moet er niet in blijven hangen, maar het is toch eens fijn om samen te zagen. Dag Nico uit Berlaren.
2: Dag Liam.
0: Jij hebt een frustratie die ik deel, makker. Zeg eens, waar erger jij je aan deze zomer?
2: Deze zomer. Vorige zomer, deze zomer, volgende zomer. Ik ben het sowieso zeker. Vliegen. Ik haat ze.
0: Het zijn de beesten die je bedoelt, hè?
2: Ja.
0: Oh, het is
2: beesten, ja,
0: verschrikkelijk. Voilà. Op welk moment van de dag nemen ze je altijd te grazen?
2: Wanneer niet. Constant, ja, ik weet het niet. Ik heb daar precies een naam. Ze komen precies, ze moeten precies bij mij zijn. Want er zijn momenten dat de vliegen bij mij zijn en dan zegt mijn vrouw of mijn dochter, ja, maar ik heb nergens last van.
0: ze attackeren jou eigenlijk, Nico.
2: Ja, ik word er gek van.
0: En heb je al toevallig een elektrische vliegenmepper? Want die heb ik net gekocht en dat is wel echt, dat is top shit, hè, man.
2: Vroeger gebruikt, maar soms blijven ze dan nog leven ook, zoals ze te dik zijn.
0: Ja, dat is waar.
2: Dan
0: dat is
2: zijn
0: waar.
2: De woorden even gezond. En dan zijn ze niet volledig weg. Dus, elektrische vliegenmapper, ik heb hem ergens toch waarschijnlijk nog wel liggen, maar ik gebruik hem niet echt zo. Dus
0: nee, ik snap het.
2: Ik loop gewoon te zagen en te klagen en met mijn armen te slaan of met mijn benen te schoppen, zodat ze van mij blijven.
0: Dus als je deze zomer iemand ziet lopen met zijn handen en benen in de lucht aan het zwaaien en zwieren, het is Nico uit Berlaren, hij heeft last van vliegen.
2: Ja, 9 op 10.
0: Goed, hey, merci om dat te delen. We steken het in de biechtpot en het is eruit. Zeg. Je hebt even kunnen relativeren en hopelijk vanavond niet te veel vliegen in je buurt, hè, man.
2: Ja, nee, het is open.
0: Fijne avond ook, Nico. Jojo.
2: Goed, Liam, trickers.
0: Yo. En zometeen ga ik ook nog lekker trakteren. Speciaal voor jou. Want het is, hoor je na deze Lost Frequencies.

0: schijfje zit toch. Van de Lost Frequencies, Live It All. Daarnet hadden we Nico uit Berlaren aan de lijn voor de zomerbiecht. Daarin ja, zagen we altijd even over dingen die ons frustreren in de zomer. Dat mag af en toe ook eens. En bij Nico was die frustratie vliegen. Ja, die vliegen lijken hem precies te achtervolgen. Ik zei, misschien moet je eens een elektrische vliegenmapper aanschaffen. Dat helpt bij mij wel. En Peter die stuurt nu elektrische vliegenmapper. Liam, dat is zo passé. Buck A. Salt. Dat is de shit. Buck A. Salt. Nog nooit van gehoord. Amai, ik ben waarschijnlijk echt een boomer. Shani uit Ardo heeft ook nog een tip. Ze stuurt, zo'n grote vliegenlamp is ideaal. Laat deze heel de nacht branden en je hebt bijna geen vliegen meer. Ja, dat kan iets zijn voor Nico. Ik kan niet zo goed slapen als er licht is. Dus dat ga ik aan mij laten voorbij gaan. Ik heb ook nog een audioberichtje van Evelien uit Gent.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ik heb nog een goede tip voor Nico die de vliegen haat.
0: Mm-hmm.
1: Er bestaat zoiets als de Bug Assault.
0: Ah,
1: en dat is eigenlijk een shotgun dat je vult met zout, waarmee dat je de vliegen eigenlijk kan doodschieten. Dus misschien kan hij wel een soort van revenge tegemoet gaan.
0: Dat klinkt wel vrij agressief. Een shotgun waarmee je de vliegen kan doodschieten. Maar kijk, als het helpt, Nico, hopelijk heb je het gehoord.

en sympathieke meteor met niet nodig. Je hebt het wel nodig, blijkbaar een bug assault. Dat is een soort van een nieuwe hypermoderne vliegenmapper. Ik heb het net even gegoogeld. Het ziet er wel echt uit als een geweer of zo. Dat is blijkbaar iets dat je kan gebruiken tegen de vliegen. Moest je het nodig hebben. Ondertussen is het ruim 8:30 op de klok. En ik heb heel goed nieuws als je aan het rijden bent over de Vlaamse snelwegen. Want er staat geen enkele file van langer dan

Paolo Xigala en Ellie Goulding met All By Myself. Doen alsof de zomer nooit ophoudt. Ik ben er een prof in. Tot je natuurlijk op de kalender kijkt en beseft, amai, het is al 22 juli. Time flies. Maar goed, als we dan over een dikke maand toch het einde van de zomer moeten vieren, dan doen we dat wel op de beste manier die er is. Namelijk op 28 augustus, dan toveren wij het Q Beach House om in de Q After Sun drink. Gratis drankjes, de beste vibes, de beste muziek. En jij kan daarbij zijn. Alleen, ja, wel één klein dingetje. Er is maar één specifieke manier om een plek te bemachtigen op die gastenlijst. En dat spelen we hier over exact 7 minuten. Dan is het aan jou. Het principe is heel simpel. Noem zo meteen 10 dingen op tenminste in 20 seconden binnen een bepaalde categorie. En als je dat lukt, dan zit jij hier misschien wel op 28 augustus met een plus one op onze kosten. 10 dingen sturen in de Q-app.

0: Everen.
1: Dag Liam.
0: Hoe ga jij het einde van deze zomer vieren?
1: Wij gaan gewoon rustig thuis in België blijven, maar we hebben wel voor in september al vakantie geboekt. Dus de zomer zal rustig zijn, maar voor het einde van het jaar ziet het er wel goed uit.
0: Ja, jullie gaan de zomer eigenlijk een beetje verlengen dan?
1: Ja, inderdaad. Inderdaad.
0: En naar waar gaat het?
1: We gaan naar Turkije.
0: Wow, kijk eens aan. En een zo met een all-in hotel, allee, echt zo rustig aan het zwembad of eerder avontuurlijk?
1: Nee, een all-in hotel, gewoon rustig chillen, niet te veel doen en een keer goed uit.
0: Heerlijk. Je hebt helemaal gelijk, ik gun het je nu al, Joni. Heb je toevallig al plannen eind augustus, specifiek op 28 augustus?
1: Nee, daar hebben we nog geen plannen voor. Hopelijk hebben we die straks wel. Hè.
0: Ja, inderdaad, want je kan zomaar naar de Q After Sun drink komen. Dat is de leukste drink liever van het jaar, met ja, hele goede muziek en natuurlijk gratis drankjes. Dat is interessant voor jou en je plus one. Alleen een klein dingetje, Joni. Je kan die tickets nergens kopen. Je kan ze alleen maar winnen door nu mee te spelen. Het principe is heel eenvoudig. Je krijgt van mij een categorie. Noem je daarbinnen 10 dingen op in 20 seconden, dan staat jouw naam op de gastenlijst en dan laat de security guard, het is zo'n heel brede man, je kent het wel, die types, dan laat hij jou binnen. Okay. De categorie van vandaag gaat over de kust. Ja, we zitten hier natuurlijk ook aan zee met ons Q Beach House. En daarom de vraag, noem de 10 Belgische kustgemeenten of steden. Je tijd gaat nu in.
1: Knokke, De Panne, Blankenbergen, Oostende, Nieuwpoort, Middelkerken, Kokzijde, Bredene. Oh shit. De Haan. Nee, ik weet het niet.
0: Oh, ik zat aan 9. Ik kijk even naar de persoon. Nee. 8. Oh, nee, het zit er helaas niet in. Net niet. Ik denk, Brugge had je nog kunnen zeggen. Of Zeebrugge, toch? En welke had je dat te kort? Panne, Kokzijde, Nieuwpoort, had je die gezegd?
1: Nieuwpoort had ik gezegd, ja, denk ik.
0: Nieuwpoort, Middelkerk, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenbergen, Zeebrugge, Knokke-Heist.
1: Ja.
0: Ha, toe me. Ik had het je gegund, Joni.
1: Ja, dat is lief. Maar ja, het is een spel. En,
0: het is een spel, natuurlijk. En daarin kan je winnen of niet. En helaas is het niet vandaag, maar ik wens je wel heel veel plezier daar in Turkije. Je was een heel fijne kandidaat. Merci om mee te spelen, hè, man.
1: Ja, dankjewel. Veel succes nog, hè.
0: Yo.

niet kussen dan, hè? Olivia Rodrigo en Drop Dead. Alhoewel, ze heeft sinds kort de liefde gevonden. Ja, las ik vandaag in de krant. Niet met een of andere celebrity, zoals je dan onmiddellijk zou denken. Allee, bij mij is dat dan het geval. Maar wel met een Wall Street banker. Kijk, liefde is liefde. Maar het kan soms ook pijn doen. Vraag dat maar aan deze meneer. Nate Smith en zijn Fix What You Didn't Break. En zometeen ook nog Freya Sky met Silent Treatment.

0: Goedenavond, 1 over 9. Nieuws krijgen van Bart.
1: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onne. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De cel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onne, naast het voetbalterrein, waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtax. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. En Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25.
0: En dan even kijken hoe het gaat onderweg. En goed nieuws, want er staat geen enkele file op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Zijn er hier nog redders aan de kust? Van Jennifer Lopez en David Guetta.

0: all night.
1: Nice to meet you. Dankjewel, Miles. Dat is een vriend. After Sun. Dit is de afterparty van jouw drukke dag, of die nu bestond, om uw drie kinderen in bedwang te houden terwijl ze als schreeuwend de hond proberen eten te geven. Of een lastige dag met een moeilijke baas op het werk. Dat kan ook. Of misschien wel gewoon een dagje lekker niks doen. Ja, maar ja. Je zat erover schieten, maar de mens wordt daar ook moe van, hè. Ik ben er sowieso voor jou met de maximum hits van Q-Music. En jij kan trouwens ook nog een nummer aanvragen zometeen. De Late Night Track. Een nummer die we gaan gebruiken om deze zomeravond netjes mee af te sluiten. Als jij een verzoekje hebt, laat maar komen in de Q-app.

0: dag achter, denk ik, op haar planning. Ze zit nog helemaal in het vuurwerk voor de Nationale Feestdag. Maar ja, dat was gisteren natuurlijk, hè. Firework. Alhoewel het vandaag ook vuurwerk heeft gegeven hier op het terras met Gert en James. Ja, ze waren live en ze hebben onder andere deze gezongen.
1: Vooral onze...
0: Oh, nee. Dat is een rare fragment van Gert en James. Wacht, ik ga kijken of dat hier nog ergens staat. Dat is net voor mijn neus voorbijgeklipt. Gert en James, ja, hier zijn ze toch. Met Madi Wodo. Heel leuk. En volgende week is er ook een...

Met onder andere deze self-made woman. Zeker welkom. Al is het zometeen op je radio ook de moeite. De nieuwe repeat of niet van Alesso en One Republic komt eraan. Maar eerst The Thing I Love van Max en Andy Grammer.

0: denk. En A Million Dreams klinkt als een film. En dat is ook een klein beetje zo natuurlijk, want het komt uit de soundtrack van The Greatest Showman. Een hele goede film, maar daarin wordt het nummer wel gezongen door Hugh Jackman, geloof ik. Nu, de repeat of niet?
1: Repeat of niet?
0: Al de vierde keer voor de nieuwste van Alesso en One Republic. Een hele fijne samenwerking in your eyes. Maar wat denk jij?
1: Hugh sounds better with you.

0: De nieuwe van Alesso met One Republic in Your Eyes zit in onze...
1: Repeat of niet?
0: Jasper uit Genk stuurt, repeat graag AUB. Deze song geeft me positiviteit en good vibes. Dat is heel mooi om te horen. Ruben die stuurt een niet en zegt, ik vond hun vorige samenwerking beter. Ja, snap ik. Dat was deze iconische natuurlijk. If I lose myself. Nog net iets beter vind ik ook wel. Amanda stuurt wel een repeat, sowieso, zegt ze. Net zoals Stefanie uit Tongeren. En Remy die zegt, oh, nice, doe maar een repeat. Het is duidelijk, het nummer gaat door. Dat wil zeggen dat je het morgen opnieuw hoort bij Emma

Ed Sheeran. En zijn Sapphire, het is ruim 9:30 op de klok. Een hele fijne avond. Goed nieuws, want er staat geen enkele file op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Dus dat is ideaal om zo meteen te cruisen op de late night track. Als jij daarvoor een idee hebt, laat maar weten in de Q-app. En dan draai ik hem misschien wel zo meteen.

0: van het WK uiteraard. Staat nu nog op 1 in de Q-top 40. Ik weet niet of het zo gaat blijven hoor. Je hoort het vrijdag in de nieuwe Q-top 40 met Joren Linssen.
1: De Late Night Track.
0: Nu is dat jou. Jij kan een Late Night Track kiezen. Jordi uit Deinzen, die stelde deze voor van Dimi en Mike. Ja. Steven Schijfke wel, thank you, not so bad. Dat is misschien net ja, niet zomers genoeg, alleen ik snap het wel hè, met Tomorrowland, maar de vibe is zo'n beetje... Oeh, snapte? Je wilt er zo wel op rijden en tegelijkertijd ook een klein beetje actief. Het is een moeilijke balans, ik weet het. Maar als jij nog een idee hebt, laat maar weten. Dan ga ik nu even lekker egoïstisch zijn. En mijn favoriete late night track alvast eens erin gooien. Deze Without You van Avicii en Sandro Cavazza.

0: Dat moet misschien ook een weekje. Dus misschien ook vertrekken dan, hè, op vakantie.
1: Ja, maar dat gaat natuurlijk wel als je dan zijn op de radio tussen 7 en 10, dan is er niemand. Ja, alleen maar muziek, dat is ook zo wat saai natuurlijk. Nee, maar het is je gegund, lieve Evie. Dan stel ik voor, ja, je weet hoe het nummer begint toevallig?
0: Ja.
1: Oké, perfect.
0: Inderdaad.
1: Dan mag jij nu even de intro zelf doen.
0: Oké, 1, 2, 3.
2: Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa'tra.
1: Super, Evie. Fijne vakantie.
0: Ja, dank u.

0: Cleopatra.
1: Ik krijg spontaan zin in een cocktail van dit nummer. De late night track van deze avond, Ricky Martin met Maria voor Evi uit Antwerpen. Die is aan het genieten momenteel van een reisje in Spanje. Heel veel plezier daar. Nu geen late night

0: track, wel een nummer ja, dat je moet gehoord hebben.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Marshmallow en Cassie Ballerini.

Kygo, Khalid & Griffin en daarvoor Dasha met haar Boots in Not At This Party. Ja, gisteren toch wel slecht nieuws hoor voor de fans van Harry Styles in Brazilië dan toch. Want Harry Styles heeft daar zijn optreden geannuleerd net een paar uur voor hij op het podium moest in Sao Paulo, om precies te zijn. Maar goed, ik hoop dat alles oké is met onze beste Harry. In ieder geval, ik zal hem nu wat beter gezind laten maken door een stukje Sabam. Ja, dat is het geld dat een artiest krijgt als die wordt gedraaid op de radio. Zal hij ongetwijfeld goed gezind van worden. Dit is Watermelon Sugar.

0: Goedenavond, 1 voor 10 nieuws krijgen van Bart.
1: Goedenavond.
0: Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt de vakbond.
2: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat er begint te werken kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen naar te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
0: Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en ook sneller. En op het EK skileren liever in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25.
3: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als ze over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
0: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
2: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat er begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
1: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.